0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, Alassane.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, Alassane.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, Alassane. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TeleSuur keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden, onze lieve Heer.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

daar op passie. Wie nooit die, wie nooit die, wie nooit die gelas. Tapugado passie, dat naar red, dat waar red die passie. Wie nooit die, nooit die wel las. Nooit die wel las, nooit die wel las. Tapugado passie.

0: En ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation. Omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: I overcame. How many overcomers?

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde in Christus. Goedemorgen, mijn broeder en zusters. Halleluja, de volgelingen van Christus. God is goed en zeer te prijzen. Halleluja. Vandaag wil ik u weer bemoedigen. Mijn naam is broeder Grootfam. Halleluja. En ik bezoek de gemeente. Ik ben, ja. En ik groet de apostelen van die ministerie. Ik ben. En ik groet alle apostelen. Alle hoogwaardig bekleders. U die luistert. Ik groet u vanuit deze plaats. Radio Shalom. Halleluja. Ik groet ook de overziener van het evangelie. Halleluja. Dank u Vader God. Ik groet de profeten. Ik groet de leraren, de evangelisten. Ik groet de herders. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Vandaag wil ik u bemoedigen. En mijn bemoediging vandaag, bij het goed begin, is evangelisatie. Mijn evangelisatieboodschap is: verkondig het goede nieuws. Daarom, als u het goede nieuws wil verkondigen, mijn broeders en zusters, moet u de Bijbel lezen. Moet u een relatie met de Vader hebben. En dan gaat u automatisch een relatie met de Zoon hebben en met de Geest. Wees niet bang om te gaan evangeliseren. Wees niet bang om over het evangelie te praten. Men gaat u uitschelden. U moet Matthäus 5 lezen. Door kosi oma evangelie. Alles aan door doen aan je oma evangelie. Maar dat den doen aan Jezus toe. En Jezus, no liep no one trassen na baka attack. Wie hem wil volgen, die pak zijn kruis. We mi want tegen je tide. Taki. Alles wat aan door doen aan je. Om Jezus. Maar. Asalig spreken. Matthäus 5. Door kosje mag ga het evangelie verkondigen. Verkondig het evangelie in uw gezin. Zo lees je in aftak over de Bijbel. Afas van je libi. U gaat al naar de kerk. U bent een bekeerde, u bent een volgeling. Afas van je libi, het toon. Evangelie. A Bijbel taki na in Openbaringen 12 of 20. Ja. Taki, we hebben hem overwonnen. Met de getuigenissen van onze mond en het bloed van het lam. Getuig over Masra. Getuig over Masra. Ja, Openbaringen 12, vers 11. Tik Abra. Na een gebied pede. No vrede voor evangeliseer. Ino ben vrede voor de ogritok. Doe ben de pching. Alla sot san ube dubaya. Is de meere wan broer taki. Ik bonki ston tapu suma dak. Me shimisrefi. Ogri. In bereken mi grow up na in abrabroki. Ogri van zo heb je me niet. Ja. Maar toch gado fin wan boonsan na in abrabroki. We prezen masra. En me aksi gado. Alla den pornense abrabroki kisi. Ja, uno kost dem af Abrabroki, uno kost dem af Sunny Point, uno kost no waf dem af voor den biert die de kar in ghetto. Wij zijn geen ghetto kinderen, wij zijn Gods kinderen. Want boensanik moto, lek van boensanik moto na ini Galilea. Ook toen boensani, en boensani, sommen boensani, ook moto na ina biert die, pe you etang, lek van zoon fugado, want master van you. Go evangeliseer. Suku traktat. Dis masole sinaftaki diwan smakuunwa traktat. De geest van God zal het verder doen. Je hoeft niemand te roepen om naar de kerk te gaan. Want niemand heeft mij... Ik ben achter niemand aangegaan. Geen mens achtergegaan om Christus te dienen. Nee. Mino wakabaka noas magodin masra. Ik heb mijn eigen ervaring, mijn eigen openbaring en mijn eigen bevinding om God te dienen. Ga de openbaring schrijf naar mij. En bevestig met deze stappen. En tot nu toe ben ik in Christus. Ik volg hem. Er komen ook dingen op mijn pad. Maar God helpt mij. Hij zegt, de rechtvaardigen zullen 7 keren vallen en weer opstaan. Maar ik dank hem dat ik nog niet ben gevallen. Luister goed, dat ik nog niet ben gevallen. Want ik moet niet op mijn borst slaan. Maar in de naam van Jezus, door zijn Heilige Geest, geloof ik en hoop ik dat ik niet ten val zal komen. Want eigen lof stinkt. Maar door de kracht van de Heilige Geest heeft hij mij in deze 20 jaren nog steeds geholpen. Maar Vader, helpt u mij, Heer, en blijf mij helpen. En blijf de ander ook helpen. In de naam van Jezus. Al zijn ze gevallen en ze zijn weder opgestaan. Heere Vader, leid u ze, Heere. Want u bent de hersteller der bressen. Masra, uw woord zegt, onze lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Wel, Heere, ik bid, Heere. In een tempel zijn er zoveel ruimte. Zomeer ruimte die in wa osso. Uskin de al lichaam. We zomeer ruimte. Anu futu bere. Ede. Me masra. Me axi u tide manting. Check in de ede fu wi. Masra sande. Angetas en gado mekwi. Strefi na de wang. Fu PCS. Check de ede masra. If de ede boom. Masra, look at them bear the buikholte. Check them darmen, check them prostate, check them de baarmoeder. Check we bere. Look at ruimte dati. Masra, nopsa aborsu. Ma look baka we borskas. Check we ati. Check we maag gado. In a nef kone Jesus. Gona in we anu. Check a ruimte for we anu. En gado look sang gado papa. De aangevallen en. Herstel, Gado Masra. Look we foot to Gado. Sandena in we foot to Gado Masra. If one Sunday angetas Masra, check a ruimte dat he want we skin de a temple. And na dat me ebadul ye fasi. Here, check u de vijfvoudig bediening. Check de apostelen. Check de profeten, heren. Heren, check de leraar. Check de evangelist, heren. Check de herders, heren. Papa, en see of er iets daar is, heren. Papa, wat het evangelie schaadt, die het evangelie schaadt. En Heer, herstel die bediening. Herstel die ruimte van de vijfvoudige bediening. Herstel het, Abba Vader. Dat bid ik deze ochtend, Heer. Papa, in de naam van Jezus. Masa lukuna in de worshipper. If one son ego misdrape, Gado, checking. If andere drape, wasenanga abrudu, Masra, me begi Gado, fi wasenanga abrudu. Check Gado, papa in de diakene. Papa, check Gado na in de muzikanten. Gado, check tide na in a schoolmax team. Check tide na in Gado de forseer team. Gado, check na in alle de organen in a lichaam, Gado. Papa, check alle de ruimte in a lichaam, Gado. Pe wansan de mes, pe wansan de aangetast, pe wansan de onre, pe wansan de verwant. En heren, herstel dat lichaam, heren. In de naam van Jezus. Gado me begi, Gado. Meer nanga mit nanga wi garo tewego evangelist evangelizer garo papa mit nanga wi garo understand the one say go evangelizer ze moeten zoveel incasseren maar u hebt mij al geopenbaard en u hebt mij gewezen want zonder het weten kan ik het niet toepassen zonder het woord te horen Heren, kan ik het niet toepassen. En ik heb gehoord, ik heb gelezen. Heren, wat u zegt in Matthäus 5. Dat wij, papa, afgesnoot zullen worden. We schuldig worden. Ze zullen voor ons jokken. Papa, en met die dingen gaan wij evangeliseren. Masra, yep we gado. En brada, te we go evangeliseren. Go evangeliseren. Go evangeliseren. No spam. Na asat imsai. No go charisma ga kerki. Dat na ayem doe. U moet alleen gaan planten. Hoe het opkomt, dat is van God. Je hebt één die giet en die ander één plant en die ander oogst. Maar het is God die de wasdom geeft. Tide mate mi wan taigi yo. Na prestipe mi deja. Taki. No go charisma ga kerki. Mas Johannes no be charisma ga kerki. Ma Johannes be di a evangeli tot bekeren. Bari ef natap uki iwan de. Bari bekert u. Go taigis ma bekert u. Bekert u, bekert u. Teden bekerte a yeye tek abra. Da a yeye o openbaarding. Zoals adwena mi. Anaf doa san fasi. Want de geest is veelkleurig. Fa awani ay mit na wasma. Ma ano yu taak fu go karisma ga ker. Kitas ma no wan go de atebro ye kose nei. Nilib asma. Chara evangeli efa wan ay teken. Gados ref ne kon asma wel. Chara evangelie en chara goede nieuws en chara blijde boodschap en meka evangelie begin na you want na you na evangelie you no kan go tak bekeer you maar you ne lip lek wan bekeerling. Alleluia. You no kan tak volg Jezus maar you self ne volg Jezus lek fijn volg maar God help ons want doch allen hebben gezondig en daarvoor de heiligheid God die de man te me want bless you na a mooi regenachtige manting, het is ook een seizoen. Jusa e lever kritiek tapa alleen. Je lever kritiek tapa alleen. Herde alleen je kom. Herde alleen je kom. Herde alleen je kom. Hou uw mond. Houd uw mond. Hoor je mofo. Liep alleen. Alleen seizoen hoede. Alleen ting. Te you ten konfu doorbraak. Te you ten konfu voorspoed. Te you ten konfu reizen. Je reizen hier jari. Ga je zeggen asari. De mensen die in Europa wonen. Te kouru ekong. Ze leven in de kou. You netak e asan kouru. Maar je wan go to tong. Wan na you seizoen. We no no na. Rain season. Regen seizoen. Meka alen kong. Dadelijk drie dingen kom. Alleen je kom en dadelijk zong je kom. We hebben beide nodig. Kan de juno abba alleen nodig, maar we trassen abbe nodig. Maar we begi gado. Tak masra jepwi. Tak gado chariwi. Laten we blij zijn met de dingen van God. Mek u breed naar de zand. Mek u no zoeken voor stop de zand voor gado. U wan stoppa alleen. U wan stoppa zong. Matesmo stop de zegeningen voor uno u atebron. Nee, gado mek en grond tapu. Zeer goed. Zeer goed. Agi u seizoen. If u seizoen no breken aan ete, metegi o breken aan. No no na regen seizoen. Mek a alleen do euroko. Mek a alleen do euroko. Begi gado. Taki. Ano vernietig u. U oso ano vernietig u ta. Ma begi gado. Fu matra kibri u. Maar. Kon dati a alengo kon gado po.

0: gezamenlijk voor Radio Shalom bidden. Radio, laten wij bidden voor de leden, de mensen die hier werken. Laten we voor de directeur bidden. Want nagado de ede voor Radio Shalom. Make we beggy die a personeel voor Radio Shalom. Make we beggy gide osso. Make we beggy gide mching. Make we beggy gide a amt. Make we beggy tak a radio station DC. Mak napu tap en futu. Dat Radio Shalom de gegrondvest na in a fundament voor Jezus Christus. Want Radio Shalom wordt ook aangevallen. Zolang het om Christus gaat, worden wij aangevallen. Zolang naf duan boonsani, we worden aangevallen. Maar laten wij voor elkaar bidden. Laten wij elkaar niet afsnouwen. Laten wij een hulp zijn voor elkaar. Laten wij een bemoediging zijn voor elkaar. Laten wij elkaar zegenen in de naam van Jezus. Zoals u ook gezegend wens te worden. Laat de Heer u zegenen. En laten wij elkaar vergeven. Zoals Jezus u vergeven heeft. Zoals u het zelf bidt. In het Onze Vader. Maar laten wij niet jokken. In het gebed. Het Onze Vader. Want we zeggen. Heer, vergeef ons. Zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Nee. We jokken. We vergeven niet altijd. Maar laat de Heer ons helpen. In het gebed dat wij tot hem zenden. In de naam van Jezus. Be blessed in Jesus' name. Ik groet u vanuit Radio Shalom. Uw inspiration station. De zegen van God rusten op u. En mogen het bloed van u, van Jezus Christus, u beschermen tegen de kwade dagen. En tegen de aanvallen van de vijand. In Jezus' naam. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected,
4: connected naar Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected naar Broco, met Tiri Suur Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected, alassé. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable.
6: Taylor,
4: so you're keeping us in touch.
6: Mi hele beo fica mi noite.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema is de besnedenis is van het hart. En onze thematekst is gehaald uit Romeinen 2 vers 29. Maar hij is Jood die het in het verborgen is. En dat is besnedenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Gods definitie van uw identiteit is niet gebaseerd op uiterlijke tekenen of ervaringen, maar op innerlijke realiteiten. De transformatie die in uw geest heeft plaatsgevonden. De Bijbel maakt het duidelijk, geliefde. De ware besnijdenis is niet in het vlees, maar deze is van het hart in de geest. Dit is het teken van het nieuwe verbond. Een innerlijke transformatie die bepaalt wie u bent voor God. De uitdaging voor velen is niet de afwezigheid van deze realiteit, maar de afwezigheid van het bewustzijn ervan. U kunt iets hebben, maar als u zich er niet van bewust bent, zult u de kracht ervan missen, nooit ervaren of erin leven. Denk aan David. Hij wist dat hij in een verbond met God was. Dat bewustzijn bracht in hem een ongebruikelijke vrijmoedigheid voort om Goliath tegemoet te treden en te verslaan. Halleluja. Maar Saul, die in die tijd koning was en met kop en schouder boven iedereen in Israël uitstak, had hetzelfde verbond. Maar hij miste het bewustzijn ervan. En daarom deinsde hij terug vanwege angst voor Goliath. Het verschil lag niet in wat ze bezaten. Het lag in wat in hun hart was gaan groeien. Dat is vandaag de oproep voor uw geliefde. U bent besneden in het hart. Dit is niet symbolisch. Het is een geestelijke realiteit. Het is het teken van uw eenheid met Christus. Het is het zegel dat u erfgenaam bent van de zegeningen van Abraham. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Halleluja. Galaten 3 vers 29. Dit moet in uw geest gaan dagen en het enige perspectief zijn van waaruit u redeneert en het leven bekijkt, geliefde. Wees u er altijd van bewust dat u het leven van God in u draagt. Het onvergankelijke, onoverwinnelijke leven van goddelijkheid. Halleluja. Als dit niet een werkelijkheid voor u is, kunt u beneden uw voorrechten leven. Beperkt in ervaring, hoewel onbeperkt in potentieel. U kunt religieus zijn, maar toch ineffectief. Maar op het moment, geliefde, dat deze waarheid uw geest aangrijpt, verandert alles. Uw denken komt in lijn met uw identiteit. Uw woorden dragen autoriteit. Uw leven brengt resultaten voort. Er is geen schijnbaar, halleluja, hopeloze situatie die u niet kunt veranderen. Dat is uw erfdeel als iemand die in de geest besneden is. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de realiteit van mijn nieuwe leven in Christus. Ik ben besneden in het hart, in de geest en ik leef in het volle bewustzijn van deze waarheid. Uw leven in mij is actief en overwinnend. Ik wandel in heerschappij, terwijl ik voortdurend groei in genade en in de kennis van uw waarheid. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody wilt opgestuurd wensen te krijgen, mag u gerust ons de thema van de dag appen. En dat is besnijdenis is van het hart. En dit stuurt u dus naar het nummer 8646446. En als u samen met ons de heren wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg door 110. Ik ben Michelle Afsinde. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dan sneller.
1: Liefste tante als Griffy, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan,
1: Je hebt niet dingen aangesteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zat ik even op mijn phone boy thing. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Park. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
1: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vij een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro-rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerpelanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je checkers, Clara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
4: Hey broer, no stress you a day. You know, here. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat is dat.
4: Verfi. Na jere. Dofi. To lees me tegen ik, ba. Verfi. Na a new merk, toch? En a verfi disi. G.U. na voordelig tori, ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van verfi er. Verfi, by Historex.
5: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
6: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Goeie morgen, Lobby Wans. Het is vandaag weer zondag. En met Barry Odi in aan neem van Masra Jezus Christus. Ik ben Pastor Philomene Mangal, voorganger in de gemeente CLGI Ebenezer. En die demi abaforeg baka, voor de na in je osso camera of in je wagi bij je de. Maar het belangrijkste is dat u op dit moment, dat we samen Gods woord mogen openen en mogen luisteren naar wat hij vandaag aan ons vertellen wil. Laten we ook dit gedeelte aan hem opdragen. Vader, we komen voor uw troon van genade. Op de eerste plaats om vergeving te vragen voor al onze zonden. Heer, om ons te reinigen van elke ongerechtigheid, Vader. Heer, en we danken u dat gij zo genadig bent, zo liefdevol bent om naar ons te luisteren, om ons aan te horen en ons te verhoren. We leggen ook dit programma in uw handen. En ik dank u voor alle luisteraars die gekluisterd zijn aan de radio, waar ze dan ook mogen zijn. Heren, dat uw zegen tot hen mag komen en uw zegen op hen mag rusten. In Jezus Christus naam. Amen. Amen. Apis gedeelte Samuel lees, praat naar jou, tide. Maar dan naar Sisa. Ik moet uit Johannes 6, vers 37. En daar praat Jezus Christus zelf. En hij zegt: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En Isabi, het is een grote troost. Een diep besef dat we welkom zijn bij Jezus. Want we zijn niet altijd welkom in deze wereld, of misschien sommige plaatsen waar we gaan. Maar bij Jezus zijn we altijd welkom en zal Hij ons geenszins, dat we zeggen nooit aan ons jagiwi. Ja toch? Mensen kunnen ons verstoten. Mensen kunnen ons in de steek laten. Soms voelen we ons eenzaam. Ja toch? Maar Jezus zal nooit een persoon die tot hem komt, hij zal de persoon nooit uitwerpen of wegsturen. Nee, Jezus nooit doet dat. Ano senugwe, ano jagiyu. Want wie ook tot hem komt, wat ook zijn of haar achtergrond is, wordt door Jezus aangenomen. Isabi, soms ervaren we het in deze tijd dat sma ebrokonanga names en faces, de luku yu fesi, de luku yu status, de luku peye ebroko omen moni i abi, ya to? Maar Jezus etekwilek fawide. En dat is een zekerheid, nou een garantie. En deze zekerheid, het staat los van onze gevoelens. En toch gebeurt het dat we vaak worstelen met een schuldgevoel. Dat we zo onwaardig zijn als wij tot Christus komen. Weet je, en dat noemen we dus zo. Jezus, ik denk wie ik van wie de. Bika Jezus na asma, zij luku diepi in wie ati. Wat zeggen wij aan iemand die vraagt,

ik ben zo'n grote zondaar. Dus ik ben bang op Christus te gaan. Want als mijn accessoriefie, zal hij me aannemen? Weet u, het gaat hier om het hart van het evangelie. De blijde boodschap. En zijn blijde boodschap etaki. Kom zoals u bent. Kom lek van u de. Al bent u zo oneerlijk als een dief. Of bent u misschien zo driftig geweest als Saulus. Al bent u zo rebels als de verloren zoon. Maar toen de vader de zoon zag, brother Nangasisa, kreeg hij medelijden en omarmde hij zijn zoon met blijdschap. A papa dis be abi sari atigi a boy fu ing di a boy dry kom baka en a ontvanging nanga wan breti fasi di a dry kom baka. Dus in feite if un arki a word to disi dan heb ik geen enkel excuus meer om niet tot de Heere te gaan. Om niet tot Hem te komen. Isabi, a Bijbel het ook toe Abrawa Uma Lydia. En abe arki a preki fu Paulus. En wasafri fasi a ati fu e opo. A opo ki Jezus. En die besabi ook toe, want trappies in a Bijbel, etak abrawan shatuman sa de bekari Zacchaeus. En Zacchaeus bede was ma abe lechtis ma op, van zo heb je me niet. Maar, abe wasabi suma na Jezus. Hij was nieuwsgierig naar hem. En a kringo in wan bong wat abe sabi dat Jezus bo wakap sadape. Maar die Jezus sing, Jezus aksi in, ook mopo sakak mopo uit a bong. En Jezus tak die de mi wan de in you also. Jezus ontving hem in zijn huis. En a tori di si, desma di besap Zacchaeus, no ben lo ben sref srefi. Maar op moment dat hij is die Jezus go in een osso voel. Zacchaeus kies berouw. En Zacchaeus actie pardon. En Zacchaeus bij alles maar die abe licht op. De money baka. En ook toe zou abe dan abra abe prati dat hij ook toe. Dus zo diep Jezus bego in a ati fu Zacchaeus. Sma die ebribi in Jezus. Mensen die in Jezus geloven. Ze hebben zijn schoonheid en zijn heerlijkheid gezien. En ze zijn aangetrokken door wie hij is. En niet wat hij doet. Want dat na toesani. Je kan aangetrokken worden door iemand. Fusa asma dugi you, maar dat je nog samas ma persoonlijk ete. Je kent de persoon nog niet. Wie is de persoon? Wie is Jezus? En wantra vraag de, wantra actie de, san Jezus kan dugi you tide. Maar I tell you, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En in feite, brother en Assisa, a uitnodiging disi, na wang, vriendelijk wang misakaring. En zeker, aan de wang pramisi, wang so pramisi. Als u komt, dan stuur ik u niet terug. Dat Jezus wang taki na uitnodiging disi. En in feite, if we vertrouw ons refi toe na Masra, if we abi bribi na ini Masra Jezus Christus, dat we abi da jaranti, dat
Want tegen fassie ook toe, we aan hem verbonden zullen zijn. En lik van Apollos is kriefie, ja zo. Dede schreefie, no man pratiwi, voor alobi, voor masra Jezus Christus. En dat die, we kan lees ook toe in Romeinen 8 vers 38. Dede no kan pratiwi, bi kabi abiwan pramisi, dat dori, doro alobi voor Jezus. Want verbinding komt tot stand. En a verbinding dis de fu ewa a de fu tego. En a verbinding disi a sore srefi doro a opobaka fu Jesus e dede. Lek fa bigin mi betaki. Ook tu a oproep e kong. A uitnodiging e kong. Kom naar Jezus, kom naar je heiland. No wacht die toen si langa. Kom, wie kan je de welkom, mi brada, naar je sisa. A God is alweer dini, a Jezus Christus, no emek noa onderscheid. If you de pichin, if you de jong wang, if you de Uma, if you the man, if you the one, senor burger, Jesus e tegi you today, come. And ik zal u geen sins uitwerpen. Brada na Assisa, a word to a uitnodiging met moppo uit Johannes 6 vers 37. And today I gelde die you. Dus if you ben abib chisa twijfel ete, me want tegi you, no twijfel moro. Bika gado srefi e kariu en I tell you tak kong in sei. Amen. May God bless you. May we beg you. Papa in die hemel, we tell you grand sangi papa fu a uitnodiging disi sa you e gi libisma et de ne abi wan kans fu kona Jesus Christus fu Nazareth. Papa emete you grant tangi fu a lobby fu you. Fu a genade fu you. Sa you abigi ibriswa, ibrisma en alasma papa. Papa make de arkina de word fu you. Make de teka besluit fu take you in de libi. Make you abi woning in de libi papa. De desa erfar. Want change sa kong in de libi. Want omakeer. Papa genezing sa de. Bevrijding sa de. Loslating sa de. Vernieuwing en herstel papa. In de situatie. We suma de. Want bij u is er geen aanzien des persoons. You ne look we status papa. You etek we na in die lobby. Papa. En we tell you grant sangi for that. Gomoro fara na nga wi a momenti disi lewi a sonde gomoro fara en dis we aksio in a neng fu masra Jesus Christus fu Nazareth. Amen, amen. Grand tangi mi bende Pastor Philomene Mangal en mi wang nodig you uit if you no abi wang gemeente ete. Mi wang te you taka organisatie fu wi bika dis na a organisatie van Church of the Living God International, zij kon iedere zondag maanding tussen 7:50 en 7:30 aan de in uw huiskamer, dat van radiostation DC. If you know abi wan gemeente ete, we nodig je uit. A gemeente, voor wie na gemeente Evenhezer in Wanica, Kapelkamta de weg. We hebben ook de gemeente aan de Sumatraweg, dat na gemeente Faith and Victory ook toe. U abi Faith and Victory ook toe naar Meerzorg Mangreeweg. U abi Jesus the Cornerstone aan de Abrikoosweg, nummer 80. Dat de na Tamasari komen wijnen. U abi ook toe verderop Stalkers Ever. U abi Osofu Lobby. U abi ook toe in Mungo. U abi gemeente Petra. U abi dape ook toe. En ook toe in Paramaribo. We abi gemeente Maranata. En gemeente Maranata de aan de Andevistraat, Charlesburg.
If you den naar binnenland, you den van harte welkom. In Sipaliwini, u abi bunu libi a Jezusi, in Futunakaba. We abi ook to gemeente in Frans-Guyana. Ja toch? U abi gemeente in het binnenland van Frans-Guyana. En ook to na Gonini Creek. Dan wat voor de gemeente die zie, u den van harte welkom, brother Nassisa. En mi want te want te rally si baka. En me bari odi in a name for Jesus. En winsi wan blessi sonde. Gomoro fara. Amen.

Gi alla jublasinjang jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we set aan yang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Allah yublasinyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus, wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
0: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.

0: dis na a programma Doro Fu Hopu, wan presenti fu gemeentehandelingen. We will see you, wan blessi arkiting.
1: Arkimang, wan blessi uli de manting anjane fu Jesus. Dis ide a programma Doro Fu Hopu, say kuna yu ala sone mo manting. Wan presentasi fu gemeentehandelingen Ministries International. Mina pastor senpai te mande mi yaka fuku dinu nanga wotu fukado. Fosi ku doro moro fara. Me kui chawang, be kilo biwang. Father in the himmel, grantangi fu te mande. Papa grantangi fu alas ansa wotu te mande. Papa gado we poti te mande nga wotu enyu anu masra gado. Ibi wansa lena oso we langa poti enyu anu masra. Kare me ki wotu kwe nanga krakti masra. Me kia miti nanga wasma ati gado. Dakne begina yu masra. Ini aning fu yuma kikin Jesus. Lebih wang kita wang terima orang blessi odi anya name for Jesus. Mie lebih taki ibri wang for you opo anya kreatifu gado. And that ibri wang for you tiri baka gado giu kanada. That you she anyundei. So if you did any siki no tu nang aping mie wang taki for throw agado disi. Ano libiu lebih wang au dinanga you alating. So pochu for throw ne tapu. Amen. Lebih wang tiri manting. Ye bar odi na iri wan fuding leader for we amen we apostle Johannes Pinas na ye frau chief apostle na aladin tra lobiwan ye bar odi lobiwan lobiwan te mante mi wan tak baka wan chat pis na ngayu abra a woto fugado pe a woto fugado e tak na ngavi aladi baka en gado lobiwan na wan gado fu be festering. Gado te ay tak na ngayu an ay tak na ngayu hon ma ay befestak sanin ayu. If he aksi ing taki gado sor mi, gado e sor mi. Dan mekwe taki a gado disi na wang gado sang abi mofo en ay taki. Ya bepala gado sa na wang bong. Ya bepala gado sa na wang pis udu desma teki poti. Ma a gado disi ay tak na ngayu en ay befestak sanin ayu lobi wang. So furu bibi wang di nga kote yukanis. Fu befestak di gado gina ding. Fu pe gado tak na nga ding abla situasi. Fu pe gado so ding. Fu ulo kote yuko des miyerek ba. En furu befestak yung ok tu lobi wang. Lobi wang miwan li si yung pisik poto na nga yu ini buku fu Exodus. Exodus. Exodus 4. Miwan ni bigin na. Mi wani begin a verse. Ein dape. Isabi di gado seni Moses fuguna Israel lubiwang fuguna Egypt fugutiki a follow fu engna Egypt chakom baka lubiwang. Da Moses be abi furu twevel. Because ergens Moses ook to be shileki desma. No de wani bribi tak na gado sening. Sabi fugo pour desma na katibo da velo biwa biwa makala sa desma de 430 yari langa na katibo en fugo hon ta gado senyu kon fukon pureng pudeng ando makala ko biwa so teti de lo biwa de sandi si event presi sma san de sal de na de data ki langa na katibo sma de feta ki langa na katibo matino dra ili lo biwa na katibo yude. En ya bis masan dena katibo letterlijk lobby wang satan katibo de ome yari ma de nabi uitwer so teo chari a wotu gines ma disi lobby wang yo abifu abi bo festering yo abifu tak ding abra gado wotu yo abifu so de tak na gado senyo en teo tak na ngading abra gado wotu gado srefi obo festak e wotu na ding doro e santa yeye. Sabi gado no sakas commit na ngayu in live on the life of the biwang. Mautak na ngayu doro yu santa yeye. Ba, ini, Exodus 4 vers 1, dapi ataki, tun Moses, maar al say, tun antwoordde Moses, Moses, tei gado, maar al say niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen, de Heere is u niet verschenen. Want gado verscheen na Moses, dat ging een opdracht voor Amos, Amos go teki a volk na Egypte. Amos is dat ik maar, desma dat ik gado, you no see me dang. You no forsken da mi. En te te te te di lobby wang. Wey, rede sandi si. Sma ete ayu taki yo ma die kotak abragado. Ishi gado ba. Da yang asma o green gado wo tu da yo ofo te has asma. Fagado de. Fagado e forsken na yudoro e wo tu. Fagado e tak na nga yudoro e santa ye ye. Amat sma e wan abi seker heet lobby wang. En ano de forket. En de Heere zeide tot hem, wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde een staf. En dat Mozes zei, abini, anu dabe. En dat Johan staf. Daarop zeide hij, werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang. Zodat Mozes ervoor wegvluchtte. En dat Mozes zei, abini, anu dabe. Mozes dat Johan was staf. Ataki bonking tapagrong. En die Moses bonking tapagrong lobiwang. Da atiki di sitro wan sneki. Moses ref long. Want sneki lobiwang na wasandi Idris my friend. Moses long. Gwanga baka. Amen. Maar de Heere zeide tot Moses. Da aging etawang bevestiging lobiwang. Omdat te you loko ini te you lezing go door moro fara da isaki di Moses go teka follow dan miti nga fara o tru tru wa pis momenti be kompe abe bonk a sem staff di stapa grong ook tu en a staff di si betros neki ma amoro mo yuang fara o we bonk dufu en ook stapa grong en a staff da pe betros neki ook tu dat wan taki so isaki di dibri lobi wang a abi power tu abi makti te you go test di dibri. Of Theo want Theo dagje uit in danga gado. Dat is hoe dus aan gaan joe. Maar die ab gado dan maar dus aan gaan joe. Dus aan zij doen dat nep aan de actor. Want farao bank in tiki tapa grond toe. En atron sneki ook toe. Maar uiteindelijk bevoel Moses bekon yang in. Amen lobby wang. Maar in die vers 4 attaki maar Moses zei dat tot. Maar de Heer zei tot Moses. Strek uw hand uit en greep ze bij de staart. Toen strekte ze Moses zijn hand uit en greep haar vast. En zij werd een staf in zijn hand. Maar kan die Moses, dat die Moses, een staf viel, langer aan het tekenen bakken. Moses langer aan het tekenen aan het tekenen, want dat hoorde als nekje aan het tekenen. Moses langer aan het tekenen aan het tekenen aan het tekenen. Die ahoe aan het tekenen loopt die wang, dat het trouwt tekenen bakken. Amen. Vers 5 etaki. Opdat zij geloven dat de Heere God hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, u verschenen is. Dat ik een staf die zit op je wang. Maar zo dat ik naar wang teken, te ou door, ou de tru. A staff disi abi furo kwang yeng en miwe takeng baso taki yong di abe span tru tru. Moses be bong a staff fu eng na grong. En abe tron sneki amat asani be ko spang lobi wang. Lobi wang in ala situasi lobi wang. We doro wa hoogtepunt. En gado na wang gado sa isi san gwa fisi. Abe sap taki in wanteng Moses bo abi a staff disi fanodo. Fu be kang ufotei gfara os refi. Dat na gado besene kon. Is hier want inser ifi uiteindelijk aan de bom bribi ook toe. Abe selik na wa goed ma kon fukopura volk sa abe ab na katibo. Me is taki a staf disi lobi wang. Gado be ging Musa selik wa tiken taki. Jang ye lik wa tiken. Jau span tru tru. Da yuro kwang yin. Lobi wang tine mantem yon te taki a gado disi na wa gado fu bevestiging. A gado disi na wa gado sang e bevestig sanite. Ay tak na nga yu. Ay bevestig yu. Dat adjanga yo. Dat ik had akitre dee lobi wang. Pastor. Fagado e bevestig mi teka denanga ni. Betre dee gado e bevestig yo teka denanga yo. Doro e santa yeye. Want adat mi kase ni Jesus konto. Dat Jesus konto di na kruis di ay goe da libya santa yeye fu engi yo ina baka. Dat yo kon na masra da santa yeye disi ay kon libi eni yo. Dan na inge bevestig yu, na inge overtuig yu, na inge tak na nga yu. na e janga yu deyanga neti na e sori yu apasi asanta e e fugado lobiwang lobiwang tine manting mi preki abrali sandi sinanga yu lek fagado be obok befestig Moses lek fa be sori taki au janging en abe janging wata pula folak na Egypto wakil kwantrali isi usal komoro fara fa wikir ating sami abi en saki later is taki tok ala fara ono bebe dibima uitendelik abe saki taki e amasi galo janging wat ala blako kon wala sot sani kon en isi taki gado be denanga Moses abo festiging en asol Moses leka denanga in lobiwang tetele dey mi wante taki gado disi ai ba festa sani ete ai ba festa you da gado in you libi ete amati sing in you waka sing in you taki you sing in you ala sani fiu te you kong dini agado disi lobiwang I saw you take a janga you and ini e woto I tell you take a janga you no uang au janga you ala ting futego solanga you tango ina in lobi wang te de mating mi ki you den woto disi you want to take a libi nanga ding lobi wang te ki ding ter hat the wakana nga ding that I agado disi na wangato sa libi ete and awani abire la sina nga you te de mating lobi wang Laka di wiri awotu disi taki minap noa presi wako makandra Lebiwang, mewan teh taki mepemudok yu taki wi abi koma kandra Maka mita handeleng ngebay tali wi aktu itu nga fir Niti asem presi lebiwang wi abi koma kandra uktu Lebih gisik siru bakadina Na wi inti wayu lebiwang wi de Atawa leo strat Wi de uktu lebiwang na Sony Point Tin rumah teh wi bikin Wi so uktu Brunswick tin rumah teh Wi de uktu na Freedom Burg lebiwang En so uktu tapuripa na ngabroko pondo Na tamasari uktu lebiwang wi abi koma kandra lebe En ook to na Mungo. Luang ini België ook to lobiwang na ini Brugge. Lape ook to wi Abiko Makandra, wi apostel Arthur Wilson ego voor. Wi de van harte welkom ini ibri wang fuding komakandra disi. Be ho gomo lo fara nga yu abra fagado e bo festa ki utaki au dena nga yu. So, mi wante taki abi wan blessed day en meki gado dena nga yu. Lobiwang, disi wi de a programa Dorofu Hopu Mekigado bless you

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde in Christus. Goedemorgen, mijn broeder en zusters. Halleluja, de volgelingen van Christus. God is goed en zeer te prijzen. Halleluja. Vandaag wil ik u weer bemoedigen. Mijn naam is broeder Grootfam. Halleluja. En ik bezoek de gemeente. Ik ben, ja. En ik groet de apostelen van die ministerie. Ik ben. En ik groet alle apostelen. Alle hoogwaardig bekleders. U die luistert. Ik groet u vanuit deze plaats. Radio Shalom. Halleluja. Ik groet ook de overziener van het evangelie. Halleluja. Dank u Vader God. Ik groet de profeten. Ik groet de leraren, de evangelisten. Ik groet de herders. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Vandaag wil ik u bemoedigen. En mijn bemoediging vandaag, bij het goed begin, is evangelisatie. Mijn evangelisatieboodschap is: verkondig het goede nieuws. Daarom, als u het goede nieuws wil verkondigen, mijn broeders en zusters, moet u de Bijbel lezen. Moet u een relatie met de Vader hebben. En dan gaat u automatisch een relatie met de Zoon hebben en met de Geest. Wees niet bang om te gaan evangeliseren. Wees niet bang om over het evangelie te praten. Men gaat u uitschelden. U moet Matthäus 5 lezen. Door kosi oma evangelie. Alles aan door doen aan je oma evangelie. Maar dat den doen aan Jezus toe. En Jezus, no liep no one trassen na baka. Attack wie hem wil volgen, die pak zijn kruis. We mi want tegen je tide. Taki. Alles wat aan door doen aan je. Om Jezus. Maar. Asalig spreken. Matthäus 5. Door kos je maar ga het evangelie verkondigen. Verkondig het evangelie in uw gezin. Zo lees je in aftak over de Bijbel. Afas van je libi. U gaat al naar de kerk. U bent een bekeerde, u bent een volgeling. Afas van je libi het toon. Evangelie. A Bijbel taki na in openbaringen 12 of 20. Ja. Taki, we hebben hem overwonnen. Met de getuigenissen van onze mond en het bloed van het lam. Getuig over Masra. Getuig over Masra. Ja, openbaringen 12, vers 11. Tik Abra. Na een gebied pede. No vrede voor evangeliseer. Ino ben vrede voor de ogritok. Doe ben de pching. Alla sot san ube dubaya. Is de meere van broer taki. Ik bonki stond tapu suma dak. Me shimisrefi. Ogri. In bereken me grow up na in abrabroki. Ogri van zo heb je me niet. Ja. Maar toch gado fin wan boonsan na in abrabroki. We prezen masra. En me aksi gado. Alla den pornense abrabroki kisi. Ja, uno kost de maf abrabroki, uno kost de maf Sunny Point, uno kost no waf de maf u den bierti de karen ghetto. Wij zijn geen ghetto kinderen, wij zijn Gods kinderen. Want boonsanik moto, lek van boonsanik moto na ini Galilea. Ook to want boonsani, en boonsani, somen boonsani, ook moto na ina bierti pe you etang. Lek van zoon fugado, want masra fen you. Go evangeliseer. Suku traktat. Dis masole sinaftaki diwan smakuunwa traktat. De geest van God zal het verder doen. Je hoeft niemand te roepen om naar de kerk te gaan. Want niemand heeft mij... Ik ben achter niemand aangegaan. Geen mens achtergegaan om Christus te dienen. Nee. Mino wakabaka noas magodin masra. Ik heb mijn eigen ervaring, mijn eigen openbaring en mijn eigen bevinding om God te dienen. Ga de openbaring schrijven naar mij. En bevestig met deze stappen. En tot nu toe ben ik in Christus. Ik volg hem. Er komen ook dingen op mijn pad. Maar God helpt mij. Hij zegt, de rechtvaardigen zullen 7 keren vallen en weer opstaan. Maar ik dank hem dat ik nog niet ben gevallen. Luister goed, dat ik nog niet ben gevallen. Want ik moet niet op mijn borst slaan. Maar in de naam van Jezus, door zijn Heilige Geest, geloof ik en hoop ik dat ik niet ten val zal komen. Want ik geloof stink. Maar door de kracht van de Heilige Geest heeft hij mij in deze 20 jaren nog steeds geholpen. Maar Vader, helpt u mij, Heer, en blijf mij helpen. En blijf de ander ook helpen. In de naam van Jezus. Al zijn ze gevallen en ze zijn weder opgestaan. Heere Vader, leid u ze, Heere. Want u bent de hersteller der bressen. Masra, uw woord zegt, onze lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Wel, Heere, ik bid, Heere. In een tempel zijn er zoveel ruimte. Zoveel ruimte die in wa osso. Oes kinde al lichaam. We zoveel ruimte aan uw voet te beren. Ede, met Masra, met actie u tide manting. Check in de ede voor wie. Masra Sunday aangetast en gado mekwi. Strefi na de wang voor PCS. Check de ede Masra. If de ede boom, Masra luku den beer de buikholte. Check den darmen, check den prostaat, check den de baarmoeder. Check wie bere. Luku a ruimte dati. Masra. Nopsa aborsu, maluku baka wi borskas, check wi ati, check wi mag gado, ina nef kone Jesus, gona in wi anu, check a ruimte fu wi anu, en gado luku sang gado papa, de aangevallen en herstel gado masra, luku wi futu gado, sandena in wi futu gado masra, if one sande aangetas masra, check a ruimte dati, want we skinde a temple, en na dat mi e bedoel, je fasi, heren, check u de vijfvoudig bediening, check de apostelen, check de profeten, heren. Heren, check de leraar, check de evangelist, heren. Check de herders, heren. Papa, en zie of er iets daar is, heren. Papa, wat het evangelie schaadt, die het evangelie schaadt. En heren, herstel die bediening. Herstel die ruimte van de vijfvoudig bediening. Herstel het, Abba Vader. Dat bid ik deze ochtend, heren. Papa, in de naam van Jezus. Masa lukuna in de worshipper. If one son ego misdrape, gado, checking. If onre drape, wasenanga abrudu, masra me begi gado, fi wasenanga abrudu. Check gado, papa, in de diakene. Papa, check gado, na in de muzikanten. Gado, check tide, na in a schoolmax team. Check tide, na in gado, de forseer team. Gado, check na in alle de organen in a lichaam, gado. Papa, check alle de ruimte in a lichaam, gado. Pe wansan de mes, pe wansan de aangetast, pe wansan de onre, pe wansan de verwant. En heren, herstel dat lichaam, heren. In de naam van Jezus. Gado, me begi, gado. Meer nanga mit nanga wi garo te we go evangelist e evangeli sa ser garo papa mit nanga wi garo understand the one say go evangeliseer ze moeten zoveel incasseren maar u hebt mij al geopenbaard en u hebt mij gewezen want zonder het weten kan ik het niet toepassen zonder het woord te horen Heren, kan ik het niet toepassen. En ik heb gehoord, ik heb gelezen. Heren, wat u zegt in Matthäus 5. Dat wij, papa, afgesnoot zullen worden. We schuldig worden. Ze zullen voor ons jokken. Papa, en met die dingen gaan wij evangeliseren. Masra, yep we gado. En brada, te we go evangeliseren. Go evangeliseren. Go evangeliseren. No spam. Na asat im sai. No go charisma ga kerki. Dat na ayem do. U moet alleen gaan planten. Hoe het opkomt, dat is van God. Je hebt één die giet en die ander één plant en die ander oogst. Maar het is God die de wasdom geeft. Tiede mate mi wat taigi yo na principe mi deja. Taki, no go charisma ga kerki. Mas Johannes no be charisma ga kerki. Ma Johannes be di a evangelie tot bekering. Bari ef na tap uki iwande. Bari bekert u. Go taigi sma bekert u. Bekert u, bekert u. Tedem bekerte a yeye tek abra. Da a yeye o openbaarding. Zoals adwena mi. Anaf doa sam fasi. Want de geest is veelkleurig. Fa awani ay mit na nga wansma. Ma ano yu tak fugo karisma ga ker. Kitasma no wango day ate broye kose ney. Nilib asma. Chara evangeli efa wan ay teken. Gados ref ne kon asma wel. Chara evangeli. En chara goede nieuws. En chara blijde boodschap. En meka evangeli begin na yu. Want na yu na evangeli. Yu no kango tak beker yu. Ma yu ne lip lek wan bekerling. Alleluia. Je nog kan tak volg Jezus, maar je schrijft nee volg Jezus. Leg fijn volg. Maar God helpen ons, want toch allen hebben gezondig en daarvoor de heiligheid Gods. Tiede mante mi want bless you na a mooi regenachtige manting. Het is ook een seizoen. Jusa e lever kritiek tapa alleen. Je lever kritiek tapa alleen. Herde alleen je kom. Herde alleen je kom. Herde alleen je kom. Hou uw mond. Houd uw mond. Hoor je mofo. Liep alleen. Alleen zij zo noede. Alleen ting. Te je ten konfu doorbraak. Te je ten konfu voorspoed. Te je ten konfu reizen. Je reizen hier jari. Ga je zeggen asari. De mensen die in Europa wonen. Te koru e kom. Ze leven. In de kou. You net ak e asan kouru. Maar je wan go to tong. Wan na you seizoen. We no no na. Rain season. Regen seizoen. Meka alen kong. Dalek driteng ook kong. Alen kong en dalek song kong. We hebben beide nodig. Kan de you no abba alen nodig. Maar wat tras me abbe nodig. Maar we begi gado. Tak masra yepwi. Tak gado chariwi. Laten we blij zijn met de dingen van God. Mek u breed naar de zand. Mek u no soekoe voor stop de zand voor gado. U wan stoppa alleen. U wan stoppa song. Matesmo wan stop de zegeningen voor unu u atebron. Nee, gado mek een grond tapu. Zeer goed. Zeer goed. Agi u seizoen. If u seizoen no breken aan ete. Met egi o breken aan. No no na regen seizoen. Mek a alleen do euroko. Mek a alleen do euroko. Begi gado. Taki. Ano vernietig you. You also ano vernietig you. Ma begi gado. Fu matra kibri you. Maar kon dati a alengo kon. Gado poten kaba. En sa gado du areti futruwis. U aywalo watra. Laat de Heer u zegenen. Zegen elkaar. Spreek tegen elkaar. Met psalm. Met psalmen. Zegen elkaar. Vloek elkaar niet. Tide me bless you baka. En laten wij ook gezamenlijk voor Radio Shalom bidden. Laten wij bidden voor de leden, de mensen die hier werken. Laten we voor de directeur bidden. Want nagado de ede voor Radio Shalom. Make we beggy die a personeel voor Radio Shalom. Make we beggy die de osso. Make we beggy gi dem ching. Make we beggy gi a amt. Make we beggy tak a radio station disi. Mak napu tap en futu. Dat Radio Shalom de gegrondvest na in a fundament voor Jezus Christus. Want Radio Shalom wordt ook aangevallen. Zolang het om Christus gaat, worden wij aangevallen. Zolang naf duan boonsani. We worden aangevallen. Maar laten wij voor elkaar bidden. Laten wij elkaar niet afsnauwen. Laten wij een hulp zijn voor elkaar. Laten wij een bemoediging zijn voor elkaar. Laten wij elkaar zegenen in de naam van Jezus. Zoals u ook gezegend wenst te worden. Laat de Heer u zegenen. En laten wij elkaar vergeven. Zoals Jezus u vergeven heeft. Zoals u het zelf bidt. In het Onze Vader. Maar laten wij niet jokken in het gebed het Onze Vader. Want we zeggen, Heer, vergeef ons zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Nee, we jokken. We vergeven niet altijd. Maar

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En
2: dan,
3: Je hebt niet dingen
2: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Boy, mi clara ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je het checkkost, Mara? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
6: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan you verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Dat is dat die.
6: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies mi tegikba. Verfi. Na anju merk toch. En na verfi disi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
7: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
8: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Shunks Center and Shunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical

grant us the privilege of your world. Yes,

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geachte kijkers en luisteraars, namens de Evangelische Broergemeente Suriname, een van harte goedemorgen en welkom bij onze Hernutter uitzendingen. We willen dit samen zijn opdragen aan de levende God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. We zijn de Heer dankbaar voor zijn genade en zegeningen. Samen gaan wij hem loven en prijzen uit feestbundel 162 vers 1 en 2. Want singi mide hopo tru masra habung hati.

Wij willen luisteren naar de dagteksten van vandaag, zondag 16 augustus. De weektekst, die tevens de preektekst is, is genomen uit 1 Petrus 5, vers 5. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. En de dagtekst uit Jesaja 60, vers 10. In mijn toorn heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En de dagtekst uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 9. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Waar wij de dagteksten hebben mogen aanhoren van vandaag, zien we een mooi thema erin. Dat de God die we kennen vanuit de Bijbel, een God is van barmhartigheid, vol genade en vergeving gezind. Wij danken de Heer hiervoor, omdat wij zekerheid hebben in ons leven, hier in de samenleving, hier in de gemeente. Wij willen verder zingen, namelijk lied 40 uit onze feestbundel, vers 1 en 2. Roep uit aan alle stranden, roep uit de Heer der Heren, in het kader van Augustusman en Hurtenman, dat wij apostolaat moeten bedrijven, zending bedrijven, kerk bedrijven buiten de kerk, om mensen te roepen, om binnen te brengen, opdat ze ook het heil mogen ontvangen en ervaren. Roep.

tot hun vrede dier. Geachte gemeente, kijkers en luisteraars. Aan de hand van de weektekst wil ik een gedeelte lezen uit 1 Petrus 5, vers 5 tot en met 5. Vermaning en groet, de oudsten onder u vermaan ik, dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden, hoed de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzicht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwerkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo, gij jongeren, onderwerp u aan de oudsten. Omgord u allen jegens elkaar met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Het woord van de Heer God van vanmorgen voor deze hele week is heel helder en duidelijk voor ons allemaal. De Heer God spreekt in die periode tot het volk van Israël. Spreekt tot het gehoor, de christenen, de jonge christenen in die periode. De Heer God spreekt via zijn apostel Petrus. Hij vermaant de gemeente. Hij heeft de gemeente duidelijk gesteld dat zij een eenheid moeten vormen als geroepenen, als christelijk klankbord in de samenleving, om de werken des duisternis te kunnen verbreken. We zijn heel erg blij met deze vermaning, met deze oproep van de Heere God, nogmaals tot de Israëlieten, het volk van God, en tot de jonge christelijke gemeenten in Klein-Azië rondom Turkije. Want in principe hebben deze jonge gemeenten vanaf het begin af geen pastorale begeleiding gekregen. Geen duidelijke instructie gekregen hoe ze godsdienst moeten bedrijven, namelijk de christelijke godsdienst. Zoveel religieën zijn er om vorm en inhoud te geven aan theologie, de leer aangaande God, maar deze jonge christelijke gemeenten in Klein-Azië, die hadden net gemist, deze fundering. Vandaar dat ze zo onverschillig met elkaar omgingen in die periode. Maar de Heer God moest ingrijpen omwille van het woord, omwille van het evangelie. Zo heeft hij Petrus gestuurd om een brief te schrijven aan deze jonge gemeenten. Deze gemeenten, christelijke gemeenten, die zijn ontstaan in Klein-Azië, in principe vanwege de wonderlijke zienswijze, de onverklaarbare gebeurtenis tijdens Pinkster in de synagoge in Israël. Ze waren geschrokken, want ze waren daar gegaan, de gelovige Joden, elk jaar, om het Pinksterfeest te vieren, gezamenlijk met familie en de andere gemeenteleden, de Joden. Om God dank te zeggen voor de uitgeleiding, voor de bevrijding van 430 jaar slavernij, onderdrukking in Egypte. En om die ervaring van de voorzienige almachtige God in de woestijn te danken. Ze hebben aan niets tekort. En zijn veilig gekomen, inderdaad, in het land van melk en honing. Toen genoemd Oud-Kanaan. Daarna heeft de Heer God gezegd, ik zal
deze naam veranderen. Jacob, en het geheten Israël. El, Elohim, God, de almachtige schepper van het al, gaat dit land blijven leiden en bescherming. Ik ga steeds met Israël zijn, tot op de dag van vandaag. Ondanks spanningen, toen in het Midden-Oosten en nu nog steeds, ondanks aanvallen, de Heere God, God van Israël, God van de wereld, God van de mensheid, is nog steeds met Israël. Omdat van daaruit straks hij het nieuwe Jeruzalem gaat plaatsen om te gaan regeren voor de vrede en vreugde en blijdschap. Petrus moest ingrijpen omdat er een wedstrijd was in de gemeente. De ouderen, in plaats dat zij als volwassenen, als ervarenden die terug zijn gegaan van de feestviering in Pinksteren, tijdens Pinksteren in Israël, terug zijn gegaan naar hun woonsteden, en dan gemeenten hebben gesticht, christelijke gemeenten, men noemt het Joodse christelijke gemeenten, dat ze die anderen blijven stimuleren om het juiste pak te blijven, gaan ze net als de fariseërs doen. Hoogmoed, hoogmoedigheid, statusdrager. En dat kan niet. In de gemeente van de Heer zijn we allen één. Of we volwassenen zijn of jongeren. We blijven en we zijn gemeenteleden van de Heer. En hij heeft gewaarschuwd ook de jongeren. Ga niet zogenaamd deze ervaring bestrijden middels kennis, nieuwe kennis of nieuwe inzichten, maar ga jullie bij elkaar, ouderen en volwassenen en begeleiders en jongeren, om één te zijn in de gemeente. Want als je dat kan bereiken, dan is het makkelijk om de gestelde doelen van die gemeente scherper te houden en gezamenlijk aan te pakken en te realiseren om zowel de kwantiteit, de hoeveelheid van de gemeenteleden op te trekken, maar ook de kwaliteit, het denken in de nieuwe situatie binnen het nieuwe wereldbeeld. Toen heeft de Heer God gezegd aan Petrus, schrijf op. Hoe kan je die spanningen oplossen? Door duidelijk te stellen aan deze andersdenkenden. Geweldig. Ik ben de gemeenteleider. Ik ben gemeenteoudste. Ik kan alles doen. Ik heb ervaring. Wat kunnen die anderen doen? Het wordt dan een piki-piki play van familie, van vrienden. En dat moet het niet zijn. Naar functionaliteit moet er samen gewerkt worden. Namelijk om het grote doel. Mensen brengen bij God. Tot één keer laten komen. Voor die redding en verlossing met als resultaat de eeuwige behoudenis. En dat wil Satan niet hebben. Dat wil de duivel niet hebben. En gaat altijd middels venijnige technieken en influisteringen de gemeente in de war brengen. En dat is het geval toen bij de jonge gemeente in Klein-Azië. Jonge christelijke gemeente in Klein-Azië. En Petrus heeft scherp de instructie van de Heer God, de ingeving vastgelegd. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Heel scherp. Aan wie geeft de Heer God genade? Aan de nederigen. Nederig zijn wil niet zeggen dat we suf zijn. En dat we onze mening niet kenbaar mogen maken. Dat we onze zinswijze niet mogen ventileren. Dat we kantekenen niet mogen plaatsen. Nederig zijn wil zeggen met beleid. En in liefde de tegenstander proberen te overtuigen, te overreden. Onder Gods leiding. Om zinswijze te veranderen. Dat we nu naar één richting gaan kijken. En God, de Almachtige,
de onafhankelijke God gaat deze nederigen zegenen. En daarom zijn wij, u en ik, binnen zijn gemeente gezegend. Omdat we eerder het pad hebben gekozen. Libengi Gadol. Libengi Masra Gadol Hanu. Hij gaat zelf afrekenen met de vijand. Vanaf de oudheid. Heer God heeft gezegd, wees stil. Ik strijd voor jou, Israël. Voor de oversteek van de Jordaan. Heer God heeft gezegd ook. Wees stil. Ik neem over. Goliath wordt verslagen. Maar als we gelovig blijven, en in het Nieuw Testament ook, moeten we stil blijven. En God neemt over, want de gemeente is van de Heere God. Hij wordt genoemd de Heer der Kerk vanaf de oudheid. Omdat juist de Heere God die we kennen vanuit de Bijbel, de schepper van het al en vermeerder van de mensheid, dat hij de kerk heeft geïntroduceerd in de wereld vanaf de woestijn. Met de presentatie van zijn huis, dat werd genoemd de tent van samenkomst. En de mensen komen bij elkaar. Tent van samenkomst. Mohahed Knesset. En later toen Mozes de 10 geboden heeft ontvangen, want God wordt ook gekend als God de Heilgever, hebben ze dan een kopie van de 10 geboden gezet in die tent van samenkomst en het wordt genoemd tabernakel, mischan, de aanwezigheid van God 1x24 uur. Zo is deze tent van samenkomst de kerk van God, is deze tabernakel de kerk van God, verheven tot de tempel van God. En afhankelijk van de denominatie wordt het genoemd synagoge, de Joden. Afhankelijk van de denominatie, gemeenschapsgelovigen wordt genoemd moskee, de Mohammedanen, de Hindoes, noem maar op. Mandir, beste gemeente, laten we niet halen en trekken als geroepenen, geplaatst door de God in zijn gemeente. De gemeente is geen kerk. Kerk is wat we hebben genoemd zo even, de plaats van samenkomst. Daarna tabernakel, daarna synagoge. En bij ons wordt het genoemd christelijke kerk. Bij de andere synagoge, moskee, mandir, noem maar op. Wij zijn het volk van God. Opgeroepenen om God te representeren namens deze kerk van hem. En als er strijd is, dan gaat de duivel ons uitlachen. Juist moeten we één vuist vormen om het gemeenteopbouwwerk van hem te reorganiseren. Om uit te voeren hoe de Heer dat wil. Volgens de 4 pijlers ook binnen de EBGS. Eredienst in verschillende vormen, jeugddienst, kinderdienst, lof en aanbidding, noem maar op. We zetten de Heer centraal middels liturgieën. Of we gaan buiten de kerk apostolaat. Vroeger was het zo. Vooral Augustusman en Hutterman gaan we buiten de kerk in regionaal verband. Of samen het evangelie brengen. Waarom doen wij dat niet meer? Waarom? Al jaren. Ik durf te stellen. Al 30 jaren. De Satan lacht ons uit. We gaan samen pastoraat bedrijven. Ja, het is het werk van de dominee middels counseling. Nee, voor ons allemaal. Om mensen die met materiële, immateriële, psychische, fysieke problemen zitten in de kerk op te vangen en samen uit te kijken. Middels gebed, door het geloof, een verandering te brengen. Beste mensen, God wederstaat de hoogmoedigen. In die gemeente ook. En ook in de gemeente van vandaag. Als wij nog niet tot het besef komen dat het gemeente van God is. En dat u eilandjes wil vormen. Gaat de Heer God de gemeente niet zegenen. U gaat boos worden op mij. Dan gaat de Heer God de eigenaar van de kerk. En de eigenaar van de gemeente Ecclesia. Wij gaat niet zegenen.
Maar de nederigen wordt bedoeld de gelovigen. Wordt bedoeld niet het uitschakelen van onze reden of ons verstaan, maar openstellen van Gods werking, van vernieuwing, van begrijping en van redding. Dan gaat God ons zegenen. Moeten we zo steeds kijken naar de gemeente dat we terugval hebben? Inderdaad, in de laatste der dagen worden we gewaarschuwd door de Bijbel, Gods woord, dat er een afval gaat komen in de gemeente. En dat is de priewerkingen van Satan, waarbij hij straks makkelijk zijn zin gaat krijgen tijdens de antichristelijke periode, in de tijd van de grote verdrukking, of tijdens de tijd van de grote verdrukking. Gelukkig heeft Jezus deze tijd ingekort en gepleit, niet volgens meer de zienswijze van Daniel 7 jaren, de tijd van de antichrist, maar 3,5 jaar, waarbij mensen die achterblijven hier op aarde worden verleid, vervolgd, vermoord, onteerd. Maar gelukkig u. U heeft genade ontvangen in Gods ogen. Als gemeente, u bent nederig, u bent gelovig, u laat zich leiden door Gods stem, door Gods geest. U herstelt en u wil dat de gemeente van de Heer God een herberg mag zijn. Dat de gemeente van God, de ecclesia, waar u lid ervan bent, dat dat tot een zegen mag zijn voor velen die hulp nodig hebben, pastoraal, geestelijke hulp. En dan bent u bereid, bent u gereed om deze mensen op te vangen. Broeders en zusters, in elk geval, de boodschap is duidelijk. God wederstaat de hoogmoedigen. En ik hoef niet uit te leggen welke mensen we kunnen plaatsen onder de noemer van hoogmoedig. Scherp geformuleerd zijn mensen die arrogant zijn. Is geen krachtterm. Arrogant, bedweterig, wil niet weten wat anderen zeggen. Uw zienswijze alleen is prima, is de beste. Het is niet waar. De tijden zijn aan het veranderen. De gemeente is een onderdeel van die veranderingsmogelijkheden en van het veranderingsproces. En de gemeente moet evalueren hoe verder. Hoogmoedig betekent ook neerzien naar anderen. Luister naar die andere mensen, hun mening en ideeën. Gaat het afwegen met het systeem? Past het nog? Of moet het veranderd worden met plezier? Alleen maar om de gemeente tot een zegen te zijn voor de omgeving. Alleen maar om de gemeente tot een zegen te zijn voor u en voor ons allemaal. Anders zijn we dan een stationaire gemeente, mooi statig in de samenleving. Waar? We moeten opkomen om het levende woord te brengen bij de mensen. Dienend, correctief, herstellend, geachte gemeente. De Heere God heeft u nodig, vooral in deze eindtijd, om herstelwerkzaamheden te helpen verrichten in de gemeente. En de gemeenteleden die bereid zijn equip te maken. Organisatietechnisch, luisteren naar één instituut, het gemeentebestuur bij ons, maar ook pastoraal gericht, zodat wij een bepaald evenwicht hebben om de gemeente te representeren, werkelijk als een christelijk klankbord, een geïntegreerd deel van de samenleving. Laten wij onze christelijke houding gaan herevalueren. Rangschikken mag, maar we gaan het zodanig rangschikken. God die we kennen vanuit de Bijbel is een God van orde. En als we die orde van God begrijpen, hebben we vrede. God van orde en vrede. En laat het geen onvrede zijn
onnodige spanningen, weerstanden in de gemeente, vanwege status, vanwege hoogmoed, arrogantie. Als die er niet zijn, prijs de Heer. Bid om de leiding van Gods geest en kracht om vooruit te gaan en verder te gaan. Mogen de Heer, mogen de Almachtige God, met deze korte prediking gemeente, die gericht is aan onze mensen, die misschien verdwaald zijn in hoogmoed, die misschien geïsoleerd zijn in hoogmoed en trots, dat dat verbroken mag worden. En dat wij in eenvoud, onder leiding van Gods geest, met de Bijbel in ons hand, en de juridische documenten voor de uniformiteit van de beoefening van theologie via de godsdienst, de EBG-godsdienst, dat dat uniform mag zijn. Mogen we vrede hebben als nederigen, geen suffe mensen, alert zijn, scherp zijn, op gepaste wijze mening ventileren, die opbouwen en stichtelijk zijn. En de Heer gaat ons zegenen als wel eer. Als Anitri wel eer. En u bent een schakel in dit geheel. De Heer zij met u, de Heer der kerk, oud-testamentisch, Jezus Christus het vlees geworden woord, het hoofd van alle christelijke gemeenten, zij met u. Hij leidt ons door zijn geest. In Jezus Christus naam. Halleluja. Amen. Wij willen met elkaar dit samen zijn besluiten en de Heer danken met een lied uit feestbundel 260. 260. En daarvan gaan we zingen vers 1 en 2. Neem de naam van Jezus mede. Neem de naam van Jezus mede als een schild in iedere strijd.

0: Wij willen gezamenlijk de Heer danken met het volmaakte gebed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeven onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ontvang u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel. Een gezegend samen zijn verder aan u allen toegewenst. En een gezegende werkweek.
1: Het is 9:00.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Safe and high.
3: De Asinyang Yumdena Wilhelmina Fastfood Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hor you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Naf you.
7: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. A Daily Inspiration, Not Just Radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 to 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 to 7:00. Lieve, lieve luisteraars, haalt uw pen en papier tevoorschijn om aantekeningen, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen. En stuur de vraag gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoon 422-630 met het netnummer 597 van Suriname. En tussen 8:00 's morgens en 14:00, 2:00 's middags Surinaamse tijd, kunt u bellen. Ik wil ook even aan onze geliefde broeder Sabirana nog bevestigen dat we druk bezig zijn met de YouTube luisterchannel die binnenkort in de lucht komt. En verder wil ik ook de lieve luisteraars verzoeken om hun vragen niet persoonlijk naar mij toe te sturen, want dat doet men. Men vraagt mij het persoonlijk. Maar stuur het op naar Radio Shalom met het e-mailadres die ik net gegeven heb. In plaats van aan mij persoonlijk, waarom? Dit gaat vele harten beter bereiken dan als ik ze één op één moet beantwoorden. Omdat het hele belangrijke vragen zijn die voor elk oor bestemd zijn. En ik wil vandaag in het bijzonder bepaalde leiders van harte bedanken, echt waar, voor hun bemoediging. Voor mij is dit een unicum. Waarom? Je ziet dat het duidelijk leiders zijn die kingdom-minded zijn. Zeer volwassen leiders die je niet als een bedreiging zien, maar juist als een medearbeider van Gods koninkrijk en aanvuller van wat de ene ontbreekt. Want het is eenheid in verscheidenheid. We hebben niet allemaal hetzelfde. Dus ik wil in het bijzonder Bishop Anton Douglas van de Banier bedanken, die ook elke week luistert en me echt powert en zegt dat hij elke keer uitkijkt naar de volgende editie. Maar wat ik zo mooi vind is dat hij zei, zeer inspirerend apostel. Dank u wel, Bishop Douglas. Ook wil ik pastor Tjalk Jansen uit het Zoude Aarde uit Rotterdam, die tegen me zegt, ik ben elke week gekluisterd. Dank u wel, lieve, lieve pastor Tjalk Jansen. Ik weet dat u een fan bent van deze edities. Ook apostel Jermaine Later wil ik ook bedanken dat hij zegt van, we horen dit zo weinig. Ook hiervoor wil ik bedanken dat ik weet dat het niet weer een radio uitzending is. Dank u wel, apostel German Later. Ook wil ik mijn lieve pastor Wesley Rogers uit Aruba ook bedanken dat ze zegt, good teaching, apostel. Keep on going. Dank je wel. Ook bedankt. En wil ik nog eindigen met Ineida da Silva, een van onze Rotterdamse toppsychologen. Zij heeft een van de grootste psychologenpraktijken in Rotterdam. Ook zij luistert elke week naar deze edities en ze heeft me van de week een app gestuurd om me te bemoedigen voor de wijsheid en de inzicht die God mij gegeven heeft. Ook wil ik mijn lieve leiders allemaal ook bedanken. Oud-Goud van DRM in Nederland, Rotterdam. Mijn leiders en mijn gemeenteleden. Jullie zijn mijn katalysators. Ik kan niet anders zeggen. Ook Alta Gracia Later, mijn geestelijke dochter. Mijn goede, mijn schat. Bedankt voor je bemoediging. En verder wilde ik ook natuurlijk de crew van Radio Shalom niet vergeten, want die blijven me poweren. Zuster Letitia en zuster Marlin. En natuurlijk mijn geliefde editor in de studio, broeder Frigilio. Hij is mijn schat. Helaas, ja. Misschien gaan we hem missen, ik weet het niet. Maar ik ben vandaag wel met hem in de studio en hij helpt me echt om mezelf te zijn en om me te ontspannen. Hij leert me wat radio doen is. Dankjewel, Migudu. Oké, lieve mensen. Vandaag ga ik beginnen met een serie Geest, Ziel en Lichaam. Ik ga even afwijken van openbaringen waarmee ik bezig was.
Maar dat gaan we weer oppakken. Maar de serie Geest, Ziel en Lichaam ga ik niet in één editie kunnen doen. Het is te uitgebreid en te diep. En dit wordt een heftige, omdat u veel van uzelf en hoe God u gemaakt heeft gaat begrijpen. Maar ook waarom u de dingen doet die u doet. En de bedoeling is om in al deze drie delen, geest, ziel en lichaam, onberispelijk te zijn tegen de dag van Christus. Dus als voorbereiding op zijn komst. Dat was de vraag vorige week van mijn lieve vriendin Claire Broesch uit Amsterdam, denk ik, of Almere, maar in die buurt. En ik kan dit niet oppervlakkig laten. Als u teruggaat naar mijn eerste editie, zult u ook horen dat dit al in het verschiet zat. Ik zou al over dit soort dingen praten, maar ik merk dat de geest van God de richting anders bepaalt. En lieve, lieve luisteraars, ik volg hem gewoon. En ik ga geen enkele programma afrafelen of mijn eigen agenda voortzetten. Nee, de Heilige Geest is de grote baas die ons hier op aarde leidt. Hij is het type beeld van Higai in het boek Esther. De bewaker der vrouwen. Wij zijn de bruid van Christus. Hij is onze bewaker. En het bijzondere is, hij is zeer ingenomen met deze bruidkandidaat, Esther. En haar karakter maakt dat ze zijn hart raakt. Waarom? Omdat ze nederig en afhankelijk is. En als de tijd daar is dat ze aan de beurt is om bij koning Ahasveros te gaan, gaat ze niet haar eigen kleding en sieraden uitkiezen zoals al die kandidaatbruidjes. Nee, ze gaat naar de bewaker van de vrouwen. Ze gaat naar Higai. En ze laat hem haar kleding en haar sieraden uitkiezen. Wat is Esther wijs? Waarom? Want zij weet één ding. Hij kent de smaak van de koning beter als geen ander. En dat hebben de anderen gemist. En daarom heeft zij het gehaald. Zij is uitgekozen in de plaats van koningin Vasti. De Heilige Geest en de Heer Jezus zijn één. Dus hij kent de Heer Jezus beter. En de Geest maakt ons klaar hier op aarde. Hij bereidt ons voor, zegt de Bijbel, op die grote dag. Want hij is ons onderpand en ons verzegeling tot de grote dag van Christus. En daarom moet u hem alles vragen. Het is geen optie, het is een must dat je hem volgt en in al je beslissingen hem betrekt. Ik ga beginnen met het lichaam, onze tent, die we gaan moeten afleggen. Maar die wederom volgens Thessalonicenzen wordt opgewekt op de dag dat we worden opgenomen tot een verheerlijk lichaam. De Bijbel zegt eerst zij die dood waren, hun lichaam worden uit de graven gehad. En wij gaan daarna hun volgen de lucht in. Andere editie. Een verheerlijk lichaam is een lichaam, lieve mensen, wil ik toch even zeggen, die kan eten en drinken. Dus u moet niet denken dat u in de hemel gaat tokkelen op een of andere wolk. En nee, het wordt feesten, mensen. Bruiloft van het lam. We gaan eten en drinken. En dat is een predicaat op zich. En de Heer Jezus demonstreert dit duidelijk na zijn opstanding. Wanneer hij verschijnt in de eerste instantie aan zijn discipelen en ze willen hem aanraken. Hij gaat wel gewoon via de muur, hij gaat niet door de deur. Dus een verheerlijk lichaam heeft niets te maken met de fysieke situatie van de aarde, gravity. Nee, die gaat door muren, die gaat door alles heen. Maar wanneer ze hem willen aanraken en hij is nog niet verheerlijk, zegt hij, nee, niet aanraken. Want ik ben nog niet naar de Vader gegaan. Want hij moest naar de Vader gaan om het bloed te presenteren op de mercy seat, op het verzoendeksel. En daarom is hij onze hoge priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Omdat hij nog steeds voor ons pleit. Jongens, ik kan doorgaan met dit soort dingen. Ik hou van het woord. Dus ik ben van alle markten thuis. Maar nadien komt hij en ze schrikken en schreeuwen, Mikade, mijn gunst, dit is een geest. En hij zegt, nee, geef me te eten. Wat heb je? Brood, vis, geef me. En hij laat zien dat nadat hij verheerlijkt is geweest, naar de Vader gaan en teruggekomen,
hij net als hun gewoon kon eten en drinken. Als ze daarvoor hem hadden aangeraakt, zou hun hand dwars door zijn lichaam heen gaan. Want dat is een geestelijk lichaam. Maar dit is een verheerlijk lichaam, die kan je aanraken, die kan je omhelzen, die kan eten, die kan drinken. En daarom zegt hij ook van bij het laatste avondmaal, dat hij dit voor de laatste keer hier op aarde doet, totdat hij het gaat doen in het koninkrijk om weer te drinken van die wijn. Dus mensen, kinderen, we gaan feesten in de hemel, we gaan eten en drinken. En dat moet u al ontzettend vurig en verlangend maken. Dit is niet ons huis. Maar ik ga over de hemel praten omdat ik daar ben geweest. Want God is nog steeds niet veranderd. Hij wil ons graag betrekken in het leven van hem in de hemel. En als Paulus het heeft meegemaakt, dan kunnen wij dat ook meemaken. Oké, ik ga verder praten over die geest, ziel en lichaam. De tekst die ik vorige week had aangehaald is 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Waar er staat, wat Claire had gevraagd. En ik had gezegd van, dit is de tekst die aangeeft dat we in alle drie delen voor de dag van Christus onberispelijk moeten zijn. En hij zegt, en de God, hij, de God des vredes, heilige u, geheel en al, en geheel uw geest, 1, uw ziel, 2, en onze lichaam, 3, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Dat vind ik zo geweldig. Hoewel het een best wel heftige opdracht is, dat alle drie delen onberispelijk moeten zijn, zegt hij nog heel mooi in 24. Die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Wauw. God gaat ons helpen om onberispelijk te zijn. U hoeft het niet alleen te doen, want anders zou het een onbereikbaar ideaal zijn. Maar daarom hebben we de Heilige Geest nodig die ons helpt om dit te doen. Oké, ik wil u één ding zeggen. Het woord onberispelijk is hier in het Grieks amemtos. Waarom? Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven, Nieuwe Testament in het Grieks. God is geweldig. Hij heeft zijn woord in twee talen geschreven, waarvan de letters ook cijfers kunnen implementeren. Daarnaast hebben ze ook karakters. Dus je kunt niet van een koe een schaap maken. Niemand kan Gods woord zomaar interpreteren als je het in je eigen taal leest. Je moet het in de originele taal lezen. En de Bijbel is niet in het Engels geschreven, het is in het Engels vertaald. Niet in het Nederlands geschreven, in het Nederlands vertaald. En alle andere talen vertaald. Maar het is officieel geschreven in de Griekse taal, in het Nieuwe Testament en Oude Testament in het Hebreeuws. Oké? Dus amemtos, onberispelijk tegen de dag van Christus. Amemtos tegen de dag van Christus. En wat betekent amemtos? Het betekent dat je tegen de dag van Christus in je geest onbesmet, ongevlekt, onfeilbaar, onweerlegbaar moet zijn, vlekkeloos. En de Bijbel zegt het ergens anders ook, dat wij tegen de dag van Christus moeten zijn zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dus je ziet, de Bijbel is parallel. Alles kun je weer in een andere gedeelte vinden. Dus zo moet ons lichaam eruit zien tegen de dag van Christus. Vandaag hebben we het alleen over het lichaam, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Onweerlegbaar. Dat wil zeggen, niemand moet iets op je aan te merken hebben, lichamelijk. Dat is niet makkelijk. Je bestaat uit huid, organen, bloedvaten, ligamenten, endocrine stelsel. Dat zijn hormoonklieren, zoals waar de vrouwen meestal last van hebben, ook de mannen. Dat is een hormoonklier, ik kan er even niet op komen. Maar dan heb je dan ook de pancreatiet,
pancreas heet dat. Maar dat is de alvleesklier. Daar wordt insuline gemaakt. Daar worden amylase gemaakt. Lipase wordt daar gemaakt. Dat zijn enzymen die koolhydraten en vetten afbreken. Je schildklier, dat is wat ik bedoel. Is ook een endocrine klier, hormoonklier. Je lymfestelsel, die vocht uitdrijft en je vocht in balans houdt. Je bloedvaten, je haarvaten, je hersenen. Die motoriek allemaal bestuderen. Je zenuwstelsel, mensen daaruit bestaan. En het is niet zomaar dat ik deze dingen zeg, want ik ga hierop ingaan. Bloedvaten, weet je, je zenuwstelsel, witte bloedcellen, rode bloedcellen, zintuigen, je ogen, je mond, je oren, ledematen, beenderstelsel. De reden is dat je in dit leven, dat lichaam dat je hebt gekregen, goed moet beheren, want hij moet ook onberispelijk zijn. Weet u, vooral als je beseft dat je lichaam de residentie of verblijfplaats is van de Allerhoogste. Hij moet goed functioneren, mensen. Je moet weten dat de Allerhoogste van jou verlangt dat je ook in dit deel van je wezen onbevlekt en onberispelijk moet zijn. Men vraagt, hoe moet ik me voorbereiden? Zorg goed voor je lichaam. Want je merkt In Matthäus 24, dan zie ik dat de Heer Jezus daarin ontzettend nuchter is. We zijn te religieus. We zijn te wetticistisch. Waardoor we alleen maar met geest bezig zijn. Nee, we bestaan uit drie delen. Ik heb het al vorige week gezegd, lieve mensen. We zijn het enige wezen dat driedimensionaal is. Geest, ziel en lichaam. Vader, zoon en geest. We zijn geschapen. We zijn de enige wezens die geschapen zijn naar Gods beeld en zijn gelijkenis. We zijn zijn residentie. We zijn zijn verblijfplaats. Dus we moeten goed functioneren. Weet u? En daarom is het zo dat je de Heere vraagt door de Heilige Geest om krachtig te zijn in doorzettingsvermogen in je gezondheid. Weet u? In je mentale gezondheid en in je lichamelijke gezondheid. En velen van ons worden misleid om alleen maar met die geest bezig te zijn en die prioriteit te geven. En we verwaarlozen ons lichaam. Daarom, ik ben al 27 jaar voorgaan. Je ziet hoeveel christenen nodeloos prematuur sterven. Ze sterven gewoon door nalatigheid. Anderen gaan niet naar de dokter, ze gaan geen check-up doen, ze weten niet wat ze scheelt van binnen. Ze komen, pastor, kunt u voor me bidden, apostel, kunt u voor me bidden. Terwijl soms je kan bidden en je ziet ze genezen, terwijl het gewoon pure verwaarlozing is. Je kan niet je lichaam verwaarlozen en willen dat God je geneest. Dat geneest zijn, dan ga je het weer verwaarlozen. Nee, mensen, we moeten in balans zijn. En ik zeg niet dat mensen niet ziek kunnen zijn. Ik ben zo erg ziek geweest, geloof mij. Een paar keer in het ziekenhuis gelegen. De Bijbel zegt, de rechtvaardige valt 7 maal. Maar ik sta weer op. Dat is het belangrijkste. En we gaan niet praten over van, oh, je mag niet ziek zijn, je moet bidden, anders heb je geen geloof. Nee, daar geloof ik niet in. Weet u? Want alles heeft een reden. En maar het gaat erom dat we niet door onverschilligheid prematuur sterven. Of anderen hebben suiker, ze hebben het niet eens door. Weet je hoeveel mannen en vrouwen Gods een been missen, jongen? Een been moeten laten amputeren, zomaar omdat de Saptak de Abbasukroes weten dat ze diabetisch zijn. En toch eten ze gewoon van alles. Nee, hou je even eraan totdat God je geneest. En dan kun je weer een normaal leven gaan leiden. Weet u, en we kunnen niet achter de Bijbel gaan schuilen en onze eigen verantwoordelijkheid aan God overlaten. Nee, zo gaat het niet. Ik heb op de intensive care gelegen doordat de dokter, mijn huisarts in Nederland, een fout heeft gemaakt en mij vergiftig heeft met een hormoonspuiten. Ik heb gevochten voor mijn leven. Maar deze situatie heeft me wel geleerd en mijn ogen geopend hoe ik beter voor mijn lichaam kan zorgen. En niet mijn hele vertrouwen op een arts stel. Ook dat moet in balans zijn. Ik weet nu hoe ik mijn lever moet kuren. Ik weet nu hoe ik mijn darmen schoon moet maken om alle afvalstoffen uit mijn lichaam te halen. Ik weet dat gewoon. En ik wil even Matthäus 24 lezen tot 15 tot 19. Waar de Heer Jezus een hele nuchtere statement maakt. En hij praat over de laatste dagen. En hij zegt hier zo, in Matthäus 24, vers 15.
Hij zegt, wanneer gij de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel, daar zijn we mee begonnen, waardoor de profeet Daniel gesproken is op de heilige plaats, ziet. Wat zegt hij? Wie het leest, geven er acht op. Wees nuchter, wees oplettend, wees gefocust. En dan zegt hij dat. Laten dan wie in Judea zijn vluchten. Ga niet blijven staan. Attack long, rennen, vluchten. Daarvoor moet je fit in je lichaam zijn. Hij zegt dan, vlucht naar de bergen. En wie op het dak is, ga niet naar beneden om dingen nog bij elkaar te halen, huisraad. In het vliegtuig zeggen ze vaak, als er iets gebeurt, mensen, niemand neemt iets mee. Glij naar beneden, het water in. Dus je neemt niets mee. Ook de Heer Jezus raadt het hier aan. Als er problemen zijn, man, ren voor je leven. En mede, en dan zegt hij ook van, en wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mede te nemen. En dan zegt hij, wee de zwangere en de zogene in die dagen. En bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Met andere woorden, religieuze mensen ga je zeggen, nee, de sabbat is om te rusten, dus inderdaad vluchten. Nee, vlucht. De Heer Jezus zegt, bid dat het niet op een sabbat, want mensen kunnen je in problemen zetten. Ik hou zo van de Heer Jezus, omdat hij nuchter is. Hij is een echte liefdevolle Heer en onze Vader, die ons traint om ons verantwoordelijkheid te nemen. Als je moet rennen, rennen. Als je moet staan, sta je. Maar de Geest moet je zeggen wat je moet doen. Dus je moet fit zijn als je moet rennen. En niet als de vrouw van Lot, dat ze toch achterom kijkt en ze blijft een zoutpilaar. De christenen in de diaspora tijdens Nero, heb ik vorige week verteld, die zo voor in de arena werden gegooid en voor de leeuwen in brand werden gestoken, gevierendeeld, Paulus onthoofd, Petrus omgekeerd gekruisigd. Heel veel van de christenen die vluchten. Daardoor is er een diaspora ontstaan in de Bijbel. En je leest het ook dat Johannes de christenen in de diaspora groet. Ze vluchten. We lezen ook dat op een gegeven moment, toen Paulus en Silas in de gevangenis werden geplaatst en engelen de poorten en de poorten van de gevangenis openen. Wat zeiden de christenen tegen Paulus? Ze hebben hem in een mand gezet en over de muur van de stad naar beneden losgelaten, zodat hij kon vluchten uit de stad. Dus mensen, dit is wat God ons leert. Vraag ook aan de Heer Jezus, als je vraagt over hoe moet ik me klaarmaken, ook waar moet ik wonen? Is dit deze woonplaats mijn vaste woonplaats? Mensen, als u weet hoeveel keer ik ben verhuisd. Ik had nooit gedacht dat ik hier in Suriname zou wonen. Ik heb mijn huis in Nederland moeten verkopen, omdat God het zei. En ik heb vorig jaar mijn huurhuis in Nederland opgezegd. En al mijn huisraad in een box gezet. En ik woon dus eigenlijk permanent nu in Suriname. Waarom? Omdat ik jarenlang al bezig ben. Vader, u moet me precies zeggen waar ik moet zijn tegen de tijd. En niet dat je zelf gaat beslissen. Ons leven is niet van onszelf. Dus vraag de Heer, wees flexibel. En denk niet, dit is mijn huis, hier moet ik wonen. Als God zegt opbreken, breek ik nu op, mensen. Dat is die attitude, die houding die we moeten hebben als we zeggen dat ons leven onszelf niet toebehoort. En velen van ons gaan problemen krijgen omdat we op een plaats zijn blijven wonen waar we niet moeten zijn. Dus vraag de Heer. Daarnaast moeten we ruimdenkend zijn en niet bekrompen, want Paulus zegt, gij zijt te eng van binnen, gij moet ruimer worden. En iemand die ruim is, denkt ook ruim en staat ook open voor veranderingen en is niet vastgeroest in zijn denken. Een christen is een geweldig mens. Waarom? Omdat we de mindset, we hebben het denken van Christus. En dat is een bovennatuurlijk denken, mensen. Niet zoals we hier op aarde zo vastgeroest denken. Nee, je bent ontzettend veelzijdig. Op YouTube kan je veel leren over hoe je lichaam gezond houdt. Slaap op tijd, mensen. Ga naar wat je lichaam nodig heeft. Ga naar de dokter voor een check-up.
lab onderzoeken en ga je kijken als je het niet vertrouwt. Want ik vind dat de doktoren die mij nu horen, ik vind niet dat u goed de labbriefjes die de mensen krijgen, weet u goed aan de mensen vertaalt. Vele mensen brengen naar mij toe, omdat ik ook anatomie heb gestudeerd, naar mij toe hun labbriefjes. En dan schrik ik dat de dokter gewoon zegt alles is goed. Je ziet dat die persoon zijn HB laag is als ik weet niet wat. Je ziet dat de persoon zijn schildklier niet goed werkt. Dan zegt de dokter gewoon, alles is oké. Mijn broer vorig jaar, die belde me op en zei, ik voel me niet lekker, ik geef over, ik voel me depressief, ik moet veel urineren. Ik bel mijn huisarts op, ik zeg, ik kom je gelijk halen. En wat blijkt, mijn broer heeft 0,0 vitamine B12 in zijn lichaam. En dat is dodelijk. Weet je hoeveel mensen aan vitamine D tekort hier in Suriname sterven? Ik ken een vriendin van mijn vader, is daaraan overleden. En de artsen, die luisteren, die kijken niet naar vitamine en mineralen. Terwijl dat is wat ons lichaam nodig heeft om stamina te hebben, om kracht te hebben, om vitaal te zijn, levenskracht, levenslust, dat je lekker opstaat, goed slaapt, weet u. En als je tekort hebt, dan ga je suppleren, heet dat. Dan ga je supplementen gebruiken om aan te vullen wat je lichaam ontbreekt. Vitamine C zat in fruit en groenten. We moeten meer veelzijdig eten. Surinamers eten te eenzijdig. Veel rijst, weinig vlees, weinig groenten. Maar ook eieren, vis, vlees, verschillende soorten groenten eten. Fruit zat. Dus mensen, ik wil gewoon zeggen, investeer in je lichaam. We kunnen wel een schoen kopen, maar we gaan niet in ons lichaam investeren. Dus ik geef duizenden euro's uit aan dit lichaam in plaats van, ik hou ook van mooie kleren hoor, maar als mijn lichaam, als ik moet kiezen, dan kies ik voor mijn lichaam, want ik heb er maar één. Ik heb er maar één. Oké, mensen, ik wil nog even zeggen, leer dat jouw hulp eerst van God komt. Als er iets gebeurt, denk aan God als eerste hulp. En daarna naar aan mensen. Vertrouw niet te veel op artsen en vooral niet op de medische hulp. Want geloof me, binnenkort gaat er heel veel gesloten worden. Dan moet je je geloof en vertrouwen gaan opkrikken, weet u, als de mens uitvalt. Ik wil nog eindigen met financieel. Stop met schulden maken, mensen. Stop ermee. Bid nu voor schuldvrij zijn. Ik ben ermee bezig. Dat wil zeggen dat je niet à la dol meer geld kan uitgeven. Je gaat moeten budgetteren. Kijken, wat geef ik deze maand uit? Zet een beetje apart. Begin voorraden in te slaan. En een schuldenaar is een slaaf. Ik ga binnenkort getuigenissen geven hoe God me uit schulden haalt. Er komt binnenkort ook een cashless, geen geld meer. Begin nu al eten op te slaan, blikjes waar. En geloof me, ze vervallen niet. Dat is een truc van de etenswaar industrie, omdat ik een documentaire jaren geleden zag in Nederland die mijn ogen geopend hebben dat ze die hoe zeg je dat, dat ze iets op het blikje zeggen van dat na een tijd is het vervallen. Nee, het is een leugen. Zolang dat blikje niet opgezet is, dat er lucht erin is gegaan, blijft het nog jaren goed. Mensen, men wil dat we geld uitgeven en weggooien door constant te kopen. Maar zet wat geld aan een kant en begin alsjeblieft wat op te bouwen. Een flesje olie extra, zet het in een kas. Een paar blikjes bruine bonen, zet het in een kas. Een paar blikjes luncheon meat, sardines. Pot de in wat kassie, zet ze en ga daar niet aan. Weet u, want het gaat plotseling. Ik denk 2 weken geleden zag ik dat er ergens in Amerika een cyberwar was. En mensen, kinderen, mensen zaten elkaar te slaan voor een krat water. Weet u, en dat gebeurt veel. Dus in Amerika vanwege ook niet alleen maar een cyberwar, maar ook vanwege weeromstandigheden. Dus ik wil daar zoveel over praten, maar het is niet wanneer komt de cyberwar. Het is niet dat het niet gaat komen, maar het is wanneer. Wanneer ze alles gaan dichtgooien, dan ga je niets kunnen kopen, mensen. Dus je moet, ik woon ook in Nederland en ze hebben ons dit jaar al een paar keer opgeroepen om voor 3 weken tenminste
een voorraad in huis te hebben. Want ze zeggen dat die cyberwar gaat komen. Wees voorbereid, mensen. En niet als het zover is en je kan nog net naar de winkel. Het is chaos, gaat het zijn. Ze gaan je hersenen inslaan voor een krat water. Ga ook zuiniger leven. Je gaat dan kunnen ruilen een pakje suiker voor een pakje blom om pannenkoeken te maken. Heb lampen of op batterijen in huis. Als je 2 stenen hebt en een rek uit een oven, heb je al een plek om te koken. Hout zat hier. In Nederland hebben we van die kleine gaspitjes met kleine gasbommetjes. Die zijn hier in Suriname ook bij de Chinezen te koop. Ik heb een keer een maand lang op 1 van ze gekookt. Ik heb er een paar. Maak een lijst voor 3 maanden aan alles wat je gebruikt. En maak ook een keuze om elke maand wat geld apart te zetten voor voorraad. De 5 dwaze maagden, mensen, ik ga eindigen, hadden geen olie voor hun lamp en kregen niets van de 5 wezen. Dus het is duidelijk dat de Heer laat zien van, op bepaalde momenten is het God voor ons allen, maar ieder voor zichzelf. Zelfs in de Bijbel zie je dat de wijze maagden die extra olie hadden tegen de 5 dwazen zeiden, we hebben niet genoeg voor jou. Ga zelf kopen. Het is ernstig. We denken christendom alles delen. Er is een tijd dat je moet delen. Ik hou van prediker. Hij zegt een tijd voor alles. En ik kan je zoveel voorbeelden in de Bijbel laten zien waar een ieder voor zichzelf moet zijn in bepaalde eminente momenten. En de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden, die zijn voor mij een voorbeeld. Ik kan teksten zat laten zien hoe nuchter de Heer in zijn woord is. En zijn kinderen leert om voorbereidingen te treffen. Zo, lieve mensen, dit was het lichaam. Ik kan niet te dieper op ingaan. Ik ga wel binnenkort aankondigen dat ik een training ga geven over voorbereidingen in de Q-Mall. En in september. En voor de mensen in Nederland gaat u het horen. Nou, ik zou zeggen, God zegen, Maranatha, agape blessing. En tot de volgende keer. Apostel Hanna Oliveira, love you. Today.

0: coming.
1: Het is 10 uur.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
4: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomor 1 gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa you siwan soro, go wan teng nadatra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trends Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trends Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Yeah. En dit is mijn gebed naar de Heere toe. En luister heel goed.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Opnieuw hebben wij het voorrecht om stil te staan bij het machtige woord van God. Gods geest laat ons horen dat alles door het woord is geschapen en zegt: in den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geschapen. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 3. Maar hoe God alles dat er is door het woord heeft geschapen, dat vertelt de Heilige Geest ons hier niet, maar wel in het boek Genesis, waar staat in hoofdstuk 1: en God zeide, en telkens wanneer God sprak, werd geschapen wat God gesproken had. En hiermede maakt Gods geest aan ons bekend dat pas nadat het woord door God werd gesproken, de schepping tot stand kwam. Kort gezegd, het is het gesproken woord van God dat zijn scheppende kracht openbaart. Of anders gezegd, zolang jij de waarheid, en dat is het woord van God, niet toepast, dus doet, zal de scheppende kracht van dat woord van God niet zichtbaar worden. Je mag dus alles weten van het woord van God, maar dat openbaart Gods scheppende kracht nog niet. Pas wanneer jij niet alleen een hoorder van het woord bent, maar ook een dader, zul jij ervaren dat het woord van God nooit is veranderd. Want de scheppende kracht van het woord zal dan aan jou openbaar worden. In Marcus hoofdstuk 11 doet de Heilige Geest ons verslag van een moment waarop Jezus het woord tot de vijgenboom sprak en zei: nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En toen Jezus de volgende dag weer langs de vijgenboom kwam, zei Petrus: Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt is verdord. Dit riep grote verbazing bij de discipelen op, waarop Jezus aan hen zeide: hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen: hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. En met deze woorden onderstreept Jezus de woorden van de Heilige Geest, dat het door het gesproken woord is dat Gods scheppende kracht zich aan ons openbaart. In Lucas hoofdstuk 8 vers 24 en vers 25 doet de Heilige Geest ons opnieuw verslag van een moment dat Jezus met zijn discipelen naar de overkant van het meer vaart en een zware storm steekt op, waardoor de boot dreigt te vergaan. In paniek roepen zij tot Jezus: wij vergaan! Jezus, die sliep, stond op en sprak tot de wind en sprak tot de zee, en
Het werd volkomen stil. Dit wonder riep grote verwondering bij de discipelen op. Ze keken elkaar aan en zeiden: wie is deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Wetende dat zijn discipelen hem aanstaarden, zei Jezus: waar is uw geloof? Had hij niet, voordat zij aan de oversteek begonnen, gezegd: laat ons oversteken naar de overkant van het meer? Maar met de storm was ook het woord dat Jezus tot hen gesproken had verdwenen. Had hij niet gezegd: wij gaan naar de overkant en niet naar de bodem van het meer? En nadat Jezus de storm gestild had, vroegen zij zich af wie Jezus nu wel was. Maar uit Jezus zijn reactie blijkt dat hij de aandacht die op hem gericht is afwijst. Want, zegt Jezus: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Johannes hoofdstuk 5, vers 19. Want, zegt Jezus, mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Johannes hoofdstuk 4, vers 34. En om het niet alleen aan zijn discipelen duidelijk te maken, maar aan een ieder van ons, zegt Jezus: de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en zo doe als mij de Vader geboden heeft. Johannes hoofdstuk 14, vers 31. En met deze woorden openbaart Jezus aan ons wat het geheim is van het gesproken woord dat hij sprak. Het was Jezus zijn eenheid met de Vader. Ieder woord, iedere handeling van Jezus was de directe expressie van de Vader die in hem leefde. Daarom dat Jezus zegt: gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, gelooft om de werken zelf. Johannes hoofdstuk 14, vers 11. Onze geestelijke lethargie of geestelijke zwakheid komt nergens anders uit voort dan uit ons chronisch gebrek aan eenheid, dus overgave aan de Geest van God. Want dezelfde Geest Gods die in Jezus woonde, is op de dag van Pinksteren ook tot ons gezonden om in ons inwoning te maken. Wij bidden en spreken het woord, maar het heeft zijn scheppende kracht verloren. En in plaats van een eerlijk zelfonderzoek gaan wij op pad om allerlei geheime sleutels te vinden die ons in staat zouden moeten stellen om de scheppende kracht van het woord van God te produceren. Geen wonder dat Jezus aan een ieder van ons zegt: gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes hoofdstuk 8, vers 32. Hiermee bedoelt Jezus zeker niet dat hij, die de waarheid is, ons zal vrijmaken van de omstandigheden waarmee wij in dit leven worden geconfronteerd, maar van de attitude
die ons leven gevangen houdt. Want, zegt de Heilige Geest, zoals een man denkt in zijn hart, zo is hij. Spreuken hoofdstuk 23, vers 7. Jouw perceptie, dus de manier waarop jij de dingen ziet, bepaalt jouw gedrag. Dus wie jij bent en niet de omstandigheden. Of anders gezegd, niet wat er buiten ons om gebeurt, bepaalt wie jij bent. Het was dus niet de storm die had bepaald wie de discipelen waren, maar wat zij in hun hart geloofden. En daarom dat Jezus zei, waar is uw geloof? Zolang wij dit niet verstaan of willen verstaan, zullen wij gevangen worden gehouden door onze attitude. Dus de manier hoe wij denken, de manier hoe wij voelen en de manier hoe wij handelen. Vrijheid begint bij het kennen van de waarheid, dus Jezus. En hem in alles gehoorzaam zijn. Dus ook doen wat hij zegt. Want waarheid, zijn scheppende kracht, wordt pas dan zichtbaar wanneer wij niet alleen weten wat waarheid is, maar er ook naar handelen. Indien alleen Jezus het voorrecht had gekregen om het gesproken woord te mogen spreken, dan had de Heilige Geest nooit aan ons doorgegeven dat een ieder die door de Geest Gods wordt geleid een zoon van God is. Romeinen hoofdstuk 8 vers 14. Meer dan ooit tevoren roepen de woorden van de Heilige Geest de gemeente van vandaag op om terug te keren naar de bron van levend water en zegt, want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Romeinen hoofdstuk 8 vers 19. Wij zullen ons moeten bekeren van onze dode werken waarmee wij ons hebben bezig gehouden. Gebouwen, ministries, programma's, conferenties, etc. Waarmee wij onszelf hebben willen voorhouden of overtuigen dat het geestelijk wel met ons gaat. Terwijl de duivel rondgaat als een briesende leeuw en ontelbaren verslindt. Het besef een schuldenaar te zijn van hen die Jezus nog niet kennen heeft plaats gemaakt voor de glitter en de praal van de zogenaamde ministries waar zovelen zich vandaag de dag aan vergapen. Maar dit was niet het voorbeeld dat Jezus nog de discipelen ons hebben nagelaten. Luistert u maar wat de apostel Paulus uitroept. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en ontwetenden. Ben ik een schuldenaar, roept Paulus uit. Romeinen hoofdstuk 1 vers 14. En dan laat Paulus ons opnieuw horen dat hij er zich van bewust is dat er een ernstige verantwoordelijkheid aan het schuldenaar zijn is gekoppeld. Want hij zegt, want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 16. Paulus zijn leven werd gedreven door de innerlijke kracht van wie hij nu was geworden. Een nieuwe schepping. Nadat de waarheid, dus Jezus, hem had vrijgemaakt van zijn oude attitude. En wat de prijs ook zijn mocht,
steniging, slagen, schipbreuk, gevaar, honger of gevangenis. Dit alles kon Paulus er niet van weerhouden het evangelie te verkondigen, daar hij zelf de scheppende kracht van het gesproken woord had ervaren. En hoe zou hij dan verantwoording kunnen afleggen voor hen die verloren gaan, terwijl hij in het bezit was van het vaccin dat de ander van de dood kan redden? De glitter en de praal van vandaag hadden de discipelen niet, maar zij hadden het gesproken woord van God met zijn scheppende kracht. Daarom kon Petrus aan de verlamde man bij de schone poort zeggen: goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Sta op en wandel. En de man sprong op. Dit was het grote geheim en de zekerheid van Jezus, ook van zijn discipelen en allen die door de Geest Gods geleid worden, dat zij het gesproken woord van God hadden, aan wie zij zich totaal hebben overgegeven. Mogen zijn Geest ons opnieuw tot bekering brengen van al onze dode werken, opdat ook in ons leven het gesproken woord van God gevonden zal worden, waarop deze wereld wacht. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.

Laat het woord voor u werken. Make a word to rokogius. Kijk naar iemand en zeg aan de persoon, make a word to rokogio. Zeg het nog een keer, zeg make a word to rokogio. Deze woorden hebben Nehemia toegang verschaft tot gebieden waar hij anders nooit doorheen zou komen. Ze hebben hem bescherming gegeven. Ze hebben hem autoriteit gegeven, want eigenlijk was het autorisatie. Ze hebben hem autoriteit gegeven. En ze hebben hem ook middelen gegeven om te bouwen. Want ook toen hij dat hout nodig had, moest hij gaan met de brief van de koning. Want als ze die brief lazen, was het alsof de koning het zelf had gevraagd. Dus Nehemia hoefde niet overal te vechten. Hij hoefde mensen niet te overtuigen. Hij hoefde niet te onderhandelen als zodanig. Maar hij droeg de woorden van de koning. En die woorden werkten voor hem. Kan ik een amen horen? Nou. We gaan in dit half uurtje zo een beetje ontdekken, mijn broeder en mijn zuster, wat het woord van God eigenlijk is. Wat we met het woord moeten doen. Hoe wij het woord voor ons kunnen laten werken. En wat de uitwerking kan zijn in ons dagelijks leven. En we gaan het zo praktisch als mogelijk proberen te houden. Nou, voordat wij gaan kijken hoe het woord werkt, of hoe wij het woord kunnen laten werken voor ons, laten we kijken naar enkele beelden die het woord van God ons geeft over het woord van God. Klinkt een beetje grappig, toch? Laten we kijken naar enkele beelden die het woord van God ons geeft over het woord van God. Het woord 1 als brood. Voeding. Voeding voor het leven. We lezen in Matthäus 4, vers 4, de mens zal niet leven van brood alleen. Dus het wordt vergeleken met brood of met voeding. Maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Als ik me niet vergis, zegt Jeremia ook, zo vaak ik uw woorden vond, at ik ze op. Is het Jeremia? Ja toch? Nou, het woord, mijn broeder en mijn zuster, voedt de innerlijke mens. Zonder het woord van God verzwakt ons geloof. Amen. Zonder het woord van God zijn we eigenlijk geestelijk ondervoed. In principe, zodra wij ontdekken dat onze honger naar het woord naar beneden gaat, moet dat eigenlijk alarm zijn om terug te komen. Want het is normaal om honger te hebben. Het is normaal om te willen eten. Ja toch? Ook al zijn we in een periode van vasten, uiteindelijk te ook bij vasten, dan gaan we ons lichaam versterken door te eten. Amen? Nou, het woord van God, wat eten doet met ons lichaam, of laat me het zo zeggen, wat gezond eten doet met ons lichaam. En we gaan die discussie niet aan wat wel en niet gezond is, want dat zal waarschijnlijk een heel uur nemen. Maar wat gezond eten doet voor het lichaam, dat doet het woord van God voor onze spirit. Die geestelijke energie die wij nodig hebben, die geestelijke stamina die wij nodig hebben, krijgen wij vanuit het woord van God. Kan ik een amen horen? Jezus zelf zegt, ik ben het brood des levens. Staat in Johannes 6, vers 35. Het woord, als u opschrijft, is ook als water. Het reinigt ons. Het vernieuwt ons. Het woord reinigt ons denken. Het herstelt ons. Het spoelt weg wat niet in overeenstemming is met Gods waarheid. Kan ik een amen horen? Het woord werkt voor ons door ons van binnen op orde te brengen. Want we baden toch? Water is bedoeld om te baden, om ons schoon te wassen. En dat doet het woord van God ook.

0: In Johannes 15 vers 3 staat er, gij zijt reeds rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat wil zeggen, we zijn in grote problemen als wij ons niet laten reinigen door het woord. Amen. Als het goed is, vandaag zijn we op zijn minst één keer gebaat. Kan ik een amen horen? Als het goed is, zijn we minimaal voor de dag één keer gebaat. Als het goed is, hebben we minimaal één keer onze tanden gepoetst. Want onderschat u het niet, we worden blootgesteld aan zoveel. Zoveel soort woorden die op ons afkomen. En daar hebben we het woord van God nodig om ons te reinigen. Amen. Amen. We zien ook in de Bijbel een beeld van het woord van God en dat is als vuur. En vuur, mijn broeder en mijn zuster, zorgt voor reiniging, zuivering. Amen. Zuivering. Het woord zuivert en het brandt weg wat niet van God is. Serious business. Amen. Dat beeld zien we in Jeremia 23 vers 29. Is mijn woord niet als vuur, luidt het woord des Heren. Jeremia 23 vers 29. 4. Het woord als hamer, mokro, doorbraak. Het verbreekt dingen die tegenhouden. Of sansa tranga, hardnekkigheid. Het woord breekt harde structuren. Het verbreekt weerstand. Het verbreekt blokkades, dingen die tegenhouden. Kom op, iemand zegt het woord van God. Ik weet niet voor u, maar als er nog dingen zijn die tegenhouden in 2025, die moeten verbroken worden, amen.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Join us in prayer as we continue to encourage and educate Paramaribo with words that give life through Radio Shalom 94.5 FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: 베이니 논.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schoen's Center and Schoen's Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schoen's Center and Schoen's Music today.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

hoofd gebogen. Het is weer mislukt. Ik wilde op de wolken zitten, maar ik belandde in het diepe put. Waar is de optimist in mij? Teleurstellingen, en nu maak ik een diepe zucht. Onverwacht, dus iedereen ziet nu mijn vies gezicht.

0: optimist in mij.
1: Elk probleem heeft de oplossing. En in elk dal is er een gat. In elk duisternis is er licht. Maar als je je hoofd buigt, hoe ga je weten wat voor je is? En ik weet, je bent bedroefd, maar pijn vertoeft. Dus geef niet op. Alles behalve de dood is er om je sterker te maken. God heeft een plan met al deze donkere dagen. Hij is de optimist in mij.
2: Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asiki disi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
0: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.
4: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

0: Built Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@builtrendsolutions.com. Built Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Het is 3 uur.
1: Goede en gezegende kerstdag. Wat fijn dat u luistert op deze eerste kerstdag. Waar u ook bent, thuis, onderweg, misschien alleen, misschien samen, ik ben dankbaar dat we dit moment mogen delen. Voor mij is kerst altijd een moment om even stil te staan, niet alleen bij het feest, maar bij de vraag: wat betekent dit eigenlijk voor mij vandaag? Misschien beleeft u deze dag met vreugde, misschien ook met zorgen of gemis. Wat uw situatie ook is, weet dat u welkom bent, precies zoals u bent. Het thema waar ik vandaag met u bij wil stilstaan is: hoop is geboren. Ik wil graag met u lezen uit Jesaja hoofdstuk 9, vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Wat mij altijd raakt aan deze tekst is dat God zijn antwoord op de nood van mensen niet stuurt in de vorm van macht of controle, maar in de vorm van een kind. Dat zegt mij iets heel belangrijks. God komt niet op afstand, hij komt dichtbij. Halleluja. Kerst herinnert mij eraan dat God niet bang is voor onze werkelijkheid. Niet voor onze vragen, niet voor onze gebrokenheid. Hij kiest ervoor om erbij te zijn. Als ik kijk naar hoe wij kerst vieren, dan zie ik veel warmte. Samen eten, samen zijn, elkaar opzoeken. Maar ik weet ook, en misschien herkent u dat, dat kerst niet voor iedereen vanzelfsprekend licht voelt. Er zijn mensen die iemand missen. Er zijn zorgen over werk, gezondheid of toekomst. En soms dragen we dingen met ons mee die niemand ziet. Wat mij zo raakt aan het kerstverhaal is dat God juist daar verscheen. Niet wanneer alles klopt, maar midden in het gewone, soms moeilijke leven. De stal was geen perfecte plek, maar het werd wel de plek waar hoop geboren werd. En misschien, heel misschien, wil God ook in uw situatie vandaag iets nieuws beginnen. Niet groot of luid, maar echt. U kunt nu luisteren naar een lied van Cece Winans, Holy Forever.

Halleluja. Hopelijk bent u gezegend door dit lied van Sissy Winans, getiteld Holy Forever. Hopelijk heeft dit lied tot u gesproken. Het licht dat mij draagt. Dus de boodschap is het licht dat mij draagt. In Johannes 1 lees ik deze woorden. Het licht schijnt in duisternis en de duisternis heeft mij niet overwonnen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overwonnen. Dus de duisternis heeft het licht niet overwonnen. Wat ik zo krachtig vind aan deze tekst is dat er niet wordt ontkend dat er duisternis is. De duisternis is er. Het is gewoon een feit. Ook in mijn leven. En misschien ook in dat van u. Maar Kerst zegt mij, de duisternis krijgt niet het laatste woord. Het licht is sterker en dat licht is niet iets abstract. Het is een persoon. Jezus. Ja, Jezus is het. Het licht is Jezus Christus zelf. Hij is het licht der wereld. Zegt de Bijbel. Jezus Christus is het licht der wereld gekomen om de mensheid te verlichten. En hij zal ons inderdaad verlichten. Alle die hem hebben aangenomen als zijn Heer en Heiland worden door hem verlicht. Je moet een stap maken. Een stap van geloof moet je maken. Om Jezus te accepteren als je Heer en Heiland. Dan wandel je automatisch in het licht, want hij is het licht der wereld. Hij is gekomen om de mensheid te verlichten, omdat wij in duisternis zijn. En deze duisternis was het werk van de vijand die Adam en Eva tot zonde hebben verleid, waardoor de totale mensheid in duisternis is en Jezus het licht der wereld nogmaals gekomen om ons te verlichten. En dat gaat niet zomaar hoor. We moeten hem aannemen als onze Heer, Heiland en Verlosser. En dan worden wij door hem verlicht. En dan wandelen wij in het licht met Jezus. Zolang wij leven. Tot onze laatste ademtocht, ja. Hij wil een intieme persoonlijke relatie met ons. Misschien luistert u vandaag en denkt u. Ja. Maar je weet niet wat ik meedraag. Dat klopt. Maar God weet het wel. God weet het wel. Stap voor stap op uw tempo. Ik geloof dat Kerst Gods manier is om te zeggen, ik zie je, ik ken je en je hoeft dit niet alleen te dragen. Misschien hoeft u vandaag niets op te lossen, misschien is het genoeg om even stil te worden en dit licht toe te laten. Halleluja. Even ter verduidelijking. Stap voor stap op uw tempo. U wordt niet gedwongen iets te doen of iets te beginnen, maar stap voor stap op uw tempo. Laten we nogmaals gaan luisteren naar muziek, getiteld Mary Did You Know?

0: Hopelijk hebt u genoten van het lied Mary Did You Know van Pentacots. Pardon, van Pentatonics. Ik ga nu met u bidden. We kunnen het ook samen doen. Vader in de hemel, ik dank u dat u mij kent en ieder die nu luistert kent. Onze zorgen, onze vragen, onze hoop. Ik bid voor iedereen die vandaag luistert. Voor wie moe is, voor wie verlangt naar vrede, voor wie een teken nodig heeft. Wilt u uw licht laten schijnen in elk hart, in elk huis, op elke plek? Ik vertrouw u, Heer, in Jezus' naam. Amen. Geliefden, dank u dat u deze tijd met mij hebt gedeeld op deze eerste kerstdag. Mijn wens voor u is, eenvoudig maar diep, dat u iets mag ervaren van Gods nabijheid. Hoop is geboren, het licht is gekomen en u staat er niet alleen voor. Ik wens u een gezegende en vredige kerst toe. Amen.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Boy, mi clara ozo. Maar dat is een opprijs. We hebben check kost, maar dat is ook kwaliteit, toch?
2: Hé, broer. No stress you a day. Je no jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
1: Hè?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen ik ba. Verfi. Na a new merk, toch? En na verfi dizi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van ver ver. Verfi, by Historex.
3: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
4: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: Inspiration FM, Once Station.
1: Don't mind giving God the best.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: ketchup with Doppels ketchup.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

geest van God, vul mijn hart. Geef uw wijsheid en kracht. Schijn uw licht op mijn pad. Help me bij elke stap. Leef in mij, beweeg in mij.

Johannes 1, vers 16 zegt Jezus: en ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven. De Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. En door hem zullen jullie de waarheid kennen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: your number one chance to radio
1: Shalom. 94.5. 94.5.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend half uur toe.

Luisteraars, goedenavond. Ik ben Linda Rozenblad Seiras, de voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Ik heet u van harte welkom bij onze nieuwe uitzending van vandaag. Hopelijk heeft u een goede dag, middag achter de rug. Veel luisterplezier. We hebben het de vorige week gehad over de rechten van patiënten, waarbij we het recht op voorlichting hebben aangehaald. In deze uitzending wil ik als onderdeel daarvan stilstaan bij het belang van een bijsluiter. Maar voordat we het belang zullen belichten, zal ik eerst een definitie geven van wat een bijsluiter is. Ik denk dat u allen al een keer een bijsluiter heeft gezien of ervan heeft gehoord. Maar er zijn toch enkele belangrijke aspecten die ik vanavond met u wil belichten. Nou, wat is een bijsluiter? Dat is niets anders dan een tekst met instructie, informatie. Men zegt soms ook een briefje of een folder met een voorlichtend karakter bij een medicament. Dus u ziet het woordje voorlichting komt terug. Er wordt dus voorlichting gegeven over het medicament. Wanneer we het hebben over de voorlichting, dan is het niet alleen maar het medisch onderzoek, het verloop ervan, hoe gunstig of niet het kan zijn, de behandelingen enzovoorts. Maar voorlichting over de medicamenten die gebruikt moeten worden door de patiënt, Die is ook belangrijk, die voorlichting. En die voorlichting staat op de bijsluiter. Er staan aanwijzingen voor het gebruik, de bijwerkingen, de dosering. Daarnaast staat er ook wanneer het medicament niet gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld bij een allergie of tijdens de zwangerschap. Er is altijd een gouden regel, hè. En die regel is dat je de bijsluiter altijd eerst moet lezen voordat je start met het medicament. En waarom is dat zo van belang? Je moet precies weten welke dosering er is gegeven, hoe het ingenomen moet worden, als het natuurlijk gaat om tabletten. Want we weten dat medicamenten in verschillende vormen kunnen voorkomen. Tabletten, dat is de vaste vorm, dan heb je half vaste vorm, de pasta's, de salven, de crèmes. En dan heb je daarnaast ook de vloeistoffen, hè? Hoestdrankjes, neusdruppels, oordruppels, noem maar op de druppels. Dus welke gegevens staan er nu op die bijsluiter? Als het om tabletten gaat, voor het gemak zullen we de tabletten nemen. Hoeveel tabletten er is in zo'n verpakking, voor welke klacht of de aandoening het medicament gebruikt kan worden en wanneer niet. Verder treffen we nog aan welk bedrijf het middel in de handel brengt. Daarnaast de dosis van het medicament die dagelijks ingenomen moet worden en ook de maximale dosis en de bestanddelen van het medicament. Ontzettend belangrijk, want sommige mensen hebben een allergie voor een bepaald middel of een bestanddeel van een bepaald medicament. En dan is het toch wel belangrijk om te weten welke bestanddelen in zo'n medicament aanwezig zijn. Verder staat ook nog op de bijsluiter, wanneer u bijvoorbeeld vergeten bent het in te nemen. Het kan best zijn, we hebben het allemaal een beetje druk met het werk, met de dagelijkse beslommeringen, noem maar op. En dan kan het best zijn dat u vergeten bent het medicament in te nemen. Nou, wat moet u daarbij doen? Die informatie staat ook op de bijsluiter. Wanneer er een teveel van het middel is ingenomen, wat moet je daarbij doen? Die informatie moet ook op de bijsluiter vermeld staan.
op welke wijze er gestopt moet worden met het medicament. En nu snap ik dat wanneer je een bepaald medicament voorgeschreven hebt gehad door het zij de huisarts of door de specialist, dan zet hij het uit tegen een bepaalde periode, want dan volgt er een controle om te zien is die aandoening of die klacht verminderd, verholpen enzovoorts enzovoorts. Dus dan kan het zijn dat u het medicament voor een week of twee weken krijgt en dan gebruikt u hem totdat hij zeg maar helemaal opgebruikt is. Maar er zijn ook gevallen waarbij er gestopt moet worden met het medicament. Bijvoorbeeld als er plotseling allergische verschijnselen optreden of als er plotseling iets anders kan optreden, dat het medicament bijvoorbeeld niet goed aanslaat en de arts moet dan overstappen naar een ander medicament, dan is het wel van belang om te weten hoe moet ik het stoppen. Moet ik het abrupt doen? En meestal is dat niet het geval, zeker bij bepaalde medicamenten. Dan volgt er wel een afbouwperiode. Dus dat je hem geleidelijk aan moet verminderen en helemaal ermee moet stoppen met het medicament. Als er heftige reacties optreden, bijvoorbeeld bij je antibioticum, dan kan er wel in overleg met de arts, en dat moet echt altijd gebeuren, acuut gestopt worden. Maar dan weet hij ook precies wat hij verder moet doen. Hij of zij, hoor. Ik zeg voor het gemak hij, maar het kan best ook zij. Want we hebben ook vrouwelijke artsen. Goed. Een belangrijk punt wat we vaak vergeten is ook hoe dat medicament, in dit geval als ik het heb over de tabletten, hoe die opgeruimd moeten worden. Vaak zie je dat mensen gewone dingen in de vuilniston, de tabletten gewoon in de vuilniston gooien enzovoorts. Maar dat mag niet. Er moet duidelijk op de verpakking, op de bijsluiter staan hoe de tabletten opgeruimd moeten worden. Ook niet door de toiletpot. Ja, doorspoelen, dat mag ook niet, want dat komt ook in het milieu terecht, dus dat kan ook niet. Het beste is teruggaan naar de arts of naar de apotheek. Ik denk in dit geval is de apotheek een stuk makkelijker en de tabletten teruggeven. De apotheek weet precies op welke manier de tabletten opgeruimd moeten worden. Wat ook nog belangrijk is, hoe het medicament bewaard moet worden. Bij welke temperatuur. We weten dat sommige tabletten heel gevoelig zijn hoor, voor het zonlicht. Vandaar dat ik zie het de laatste tijd echt niet meer voorkomen hoor. Maar een paar jaren terug werden er medicamenten in bruine flessen, donkere flessen geleverd. Als u naar de apotheken gaat, dan ziet u soms nog de grote bruine flessen, een bokaal, waarin de tabletten opgeslagen worden. Omdat ze gevoelig zijn voor het zonlicht. Vaak zie je ook die verkleuring bij die tabletten als je ze te lang houdt. Of als je ze op een plek zet waar er te veel zonlicht naar binnen komt. Vandaar dat men zegt, op de bijsluiter in een droogte of een koele ruimte bewaren of verminder of verwijder het zonlicht, dan ga je het in een donkere ruimte moeten bewaren. Dus ergens waar er geen zonlicht naar binnen komt. Althans, laat me zeggen, niet zoveel zonlicht, waardoor de medicamenten, in dit geval de tabletten, beschadigd kunnen worden. Waarvoor is die bijsluiter bedoeld?
Die bijsluiter is bedoeld om patiënten te ondersteunen bij het juiste gebruik van hun geneesmiddelen en om de risico's van geneesmiddelen te verkleinen. De risico's natuurlijk van de geneesmiddelen die gebruikt worden, hè, want als ze niet gebruikt worden, dan zijn er geen risico's. Maar uiteraard, de geneesmiddelen die gebruikt worden, op welke manier dan ook, dan moeten de risico's verkleind worden. Deze gebruiksaanwijzing moet voor ieder, dus de mensen die het gebruiken, wel begrijpelijk en bruikbaar zijn, wil dit doel worden bereikt. Dus dat de mensen, de tabletten, de medicatie op de juiste manier gebruikt kan worden. Want als je de gebruiksaanwijzing niet opvolgt, dan kunnen er risico's ontstaan en sommige zijn niet van die aard dat, dat ze levensbedreigend kunnen zijn. Maar soms kunnen er acute levensbedreigende situaties optreden voor de patiënt en met alle nare gevolgen. Dus dat wil, dat willen wij voorkomen. Daarom heb ik ervoor gekozen vandaag stil te staan bij het belang van zo'n bijsluiter. En als die informatie niet helemaal duidelijk is voor de betrokkenen, in dit geval de patiënt die het moet gebruiken, dan kan er een familielid zijn die het in begrijpelijke taal voor de persoon in kwestie kan vertalen. In eerste instantie is het de arts die dat middel voorschrijft, die de patiënt die voorlichting erover moet geven. Meneer, mevrouw, u krijgt dat medicament. U moet het dan en dan innemen. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dan moet u echt de voorschriften naleven. Is het iemand die, ik wil het woordje niet gebruiken, ongeletterd, maar laten we zeggen, die niet goed kan lezen, dan is het wel belangrijk dat er een familielid meegaat die dan de informatie kan inwinnen en door kan geven aan de betrokkenen. Gaat het om kinderen, dan zijn het de ouders die meegaan en die goed luisteren naar de voorschriften die de arts meegeeft. En die volgen die voorschriften op en die geven de medicatie op een verantwoorde manier aan de kinderen. Er is een geneesmiddelenwet. En die wet vereist dat een bijsluiter leesbaar en begrijpelijk is. Hoe goed een tekst is te lezen, dus de informatie op die bijsluiter, dat wordt bepaald door de kenmerken zoals de opmaak en taalgebruik van de tekst. Dus, ik bedoel daarmee, hoe is die tekst opgemaakt? Geen compacte informatie, maar overzichtelijke, duidelijke tekst en soms met kopjes, zodat het in één oogopslag helder en duidelijk leesbaar is. Ook het taalgebruik, niet te veel vakjargon, maar begrijpelijk voor de betrokkenen, die kan het dan makkelijk lezen. Nu weet ik hoor dat we ook veel medicatie uit het buitenland krijgen en soms staat het ook wel in het Engels geschreven. En dat maakt de zaak soms een klein beetje moeilijker. In zulke gevallen dan kan de arts of een health educator helpen om die vertaalslag te maken naar het Nederlands. Is dat niet mogelijk, dan kan een familielid weer inspringen die de betrokkenen in deze kan bijstaan. Dus de leesbaarheid van de tekst is zeker belangrijk, maar ook de woordkeuze en de structuur zoals ik aanhaalde van de tekst is belangrijk. Ik heb het daarnet gezegd, als de persoon in kwestie niet in staat is, en dat kan zijn mensen op oudere leeftijd, die misschien ook niet een behoorlijk opleidingsniveau hebben gevolgd, dan kunnen die hulp inroepen van familieleden. In ieder geval moet er altijd informatie verstrekt worden aan de familie of
door de zorgverlener. Ik wil uw aandacht nu vragen voor wat muziek en dan zal ik verder gaan. Luistert u maar.

moet ik zelf vervolgen met de verplichting van een bijsluiter. De vraag is nu, is een bijsluiter verplicht? Jawel, een bijsluiter is verplicht. En omdat we in Suriname de Nederlandse taal als instructietaal en als voertaal gebruiken, dan is het wel verplicht dat het liefst in het Nederlands vermeld staat. Zodat het leesbaar, begrijpbaar voor iedereen is die Nederlands leest en begrijpt en kan verstaan. Ik haal het al aan, indien het niet mogelijk is, dan kan er altijd hulp ingeroepen worden van een familielid of van een zorgverlener. Maar wat zien we in Suriname? Dat er medicamenten verstrekt worden. Ik blijf nog even stilstaan bij de tabletten. Zonder een bijsluiter. En hoe komt dat? De medicamenten die worden in een bulk geleverd bij het BGVS, het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname. En daar gaan ze dus van daaruit naar de apotheken, de verschillende apotheken. En als u bijvoorbeeld 20 tabletten, ik zeg maar iets hoor, van een bepaald medicament krijgt, dan worden ze dus uitgeteld, in een zakje gedaan, netjes verpakt, met een etiket erop. En op het etiket staat dus uw naam, het middel, de hoeveelheid ervan, het aantal tabletjes, de datum, de arts die het ook heeft voorgeschreven erop. Maar verder is er geen informatie over het middel. Waarvoor het geschikt is, waarvoor het niet geschikt is, de bijwerkingen die eventueel kunnen optreden, hoe het bewaard moet worden, enzovoorts, enzovoorts. En daarom is die bijsluiter wel van belang. Nu snap ik het dat, ja, men niet voor elk ding dat men gaat uittellen een hele goede bijsluiter moet maken. Maar het is wel zaak dat de nodige informatie wel doorgegeven wordt aan de patiënt die dat middel moet gebruiken. We zien dus dat de tabletten gegeven worden en de mensen weten zich soms geen raad. 3x1 tablet. Wat betekent dat? 3x1 tablet. Is het 3 keren per dag? Zijn het 3 tabletten in 1 keer? Dus het is wel noodzakelijk hoor, dat de informatie duidelijk doorgegeven wordt. Wat bedoelen we met 3 keer? En ik denk dat het belangrijk is dat de tijden ook doorgegeven moeten worden. Met 3 keer bedoelen we bijvoorbeeld 8 uur 's morgens, 12 uur 's middags en dan weer 16 uur of 4 uur 's middags. Dan heb je een periode steeds van om de 4 uren. Maar meestal wordt die informatie achterwege gelaten. De mensen krijgen de tabletten en weten zich geen raad. En onze patiënten, ik moet het nog even zeggen hoor, zijn niet altijd even assertief. Om de arts ook te vragen, maar dokter, hoe vaak moet ik het gebruiken? Hoe lang moet ik doorgaan? Enzovoort, enzovoort. De arts schrijft het voor. Meestal zegt hij ook van, oké, ik geef u een middel. U kunt het dan en dan gebruiken. Klaar, afgelopen. Voor de rest geen informatie meer. En nou, de patiënt komt thuis of haalt de tabletten van de apotheek en weet niet meer wat hij verder mee moet doen. Hoe ze bewaard moeten worden, de informatie die ik daarnet heb aangehaald, enzovoorts, enzovoorts. Dus het is wel belangrijk dat de farmaceutische inspectie erop toetst. Toe zal zien dat er nu bijsluiters gegeven moeten worden van de medicamenten. Ik denk als men een all-over lijst maakt en die lijst ook met een medicatie gestuurd wordt naar de apotheken, dat die het verder kunnen vermenigvuldigen voor de patiënten. Het lijkt wel veel werk, maar het is noodzakelijk. Het is noodzakelijk. En we kunnen zeggen, ja, maar goed, de mensen moeten gaan googlen, want we leven in een digitale tijdperk enzovoorts. Hoeveel mensen kunnen dat doen? Hoeveel mensen zijn bereid dat ook te doen? En
is de informatie ook wel helemaal helder wat er daar staat. In de meeste gevallen wel, maar is die informatie ook begrijpelijk? Meestal is het op een bepaald niveau dat je toch wel enige voorkennis nodig hebt om het te begrijpen. Dus ik dring erop aan dat de farmaceutische inspectie dit punt ter harte neemt om toch wel de bijsluiters te vermelden. Ik ben gisteren nog ermee geconfronteerd dat iemand me belde van ja, de persoon heeft wat bloeddrukverlagende tabletten gehad, maar moet ik ze allemaal innemen? Zoveel, waarom? Enzovoort, enzovoort. Nou, dat moet je gaan uitleggen. Terwijl, ja, de arts die voorgeschreven heeft, die moet het verhaal vertellen in eerste instantie. Want hij of zij schrijft voor. En de patiënt, die vertrouwt die arts helemaal. Maar ik zei het al, de patiënten moeten assertief gemaakt worden. Daarom hebben we in de vorige uitzending aangehaald de rechten van de patiënt. Je hebt recht op voorlichting. En niet alleen een voorlichting, maar dokter, ik heb pijn daar en zo. Oké, ja, het zal daarvan komen enzovoort. Ook het middel dat hij voorschrijft. Stel vragen erover. Wat kan er allemaal gebeuren enzovoort. Meestal worden de bijwerkingen niet helemaal doorgegeven. En wachten we tot de bijwerkingen optreden. Maar dan zijn we in feite al te laat. En soms heel erg te laat met alle nadelige gevolgen voor betrokkenen. Dus ik wil nogmaals benadrukken dat het van belang is dat er een bijsluiter op in de verpakking van het medicament wordt doorgegeven. Dat gebeurt wel bij de medicatie die uit het buitenland komt. Kant en klaar, mooi netjes en er is een duidelijke bijsluiter dat iedereen het kan lezen. En indien dat niet het geval is, dat de mensen het niet kunnen lezen of niet helemaal begrijpen wat er daar allemaal gezegd wordt, dan moeten zij ook even terug kunnen gaan naar de arts of naar de apotheek en vragen van, maar er staat iets hier geschreven, wat bedoelt men daarmee? Dat is uw taak als patiënt. U gebruikt dat middel. En als u twijfelt of als u vragen erover heeft, stel ze, want u heeft er recht op. U hebt recht op voorlichting. Ik dank u voor uw aandacht. Dit was het programma Zorg met de Stem. En laat uw stem horen, ook bij het gebruik van medicatie. Stelt u zoveel mogelijk vragen indien u onduidelijkheden ervaart. Een genoeglijke avond verder. Mijn naam is Linda Rozenblad Seiras, voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. En tot de volgende keer.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: intră direct Oriu de ultimă hămac.
1: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
2: En ik nieuwe schoenen.
1: Ja, ja, ik ook.
2: En pa, mijn tas is kapot.
3: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
4: Radio Shalom. Je nationale gospelzender. Ayush de vitamine ga seeking. Sili ang ayeye. Radio Shalom. Negitin chafo 25 FM. A true inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naf you.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die alayu blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes de WhatsApp. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Prijs Masra, Lobiwang, Brangasa, Mi e Bariwang, God bless you. Win sot se fu Sranang of fu Agron Tapuyu de. God bless you, God love you. Mi Eduang Barup Nai Tapu Tide fu Belwan Bra, Belwan Sa, SMSing, ya, apping, so dat ook tu eng ka archi aboskopu fu tide. Want a word to dimi echa, a word to diu eyere, lobby wang, a debe stemt natuurlijk di ala libisma, ma in het bijzonder di de wang di aanvaard Jezus Christus lik de heiland, verlosser en bevrijder. En tide wo goi na word to, tide wo tak abra a standaard fu alibi, en a standaard fu alibi, lobby wang, die geldt die wederom geboren, Tjinfugado opnieuw geboren, Tjinfugado, na Libi Doro Asantaye. Ja toch, Usaptaki, te ego om een christelijk geloof, dat ja verschillende denominatie, ja verschillende leerstelling, maar Lubiwang, te ego om een standaard voor Alibi, dat een wederom geboren, Tjinfugado, de one die de opnieuw geboren, dem Libi Doro Asantaye. En Libidoro Asantaye is telu in staat voor Libilek vernieuwde en veranderde mensen. Libidoro Asantaye, da eidef shitaki, Lubiwang, u abasref meester, leidsman en goede herder. Fosuko morofara dan me begi. Hemelse vader, megi u grand tangi, dat u satek volledig, volkomen, totaal abra. Nomiwani. No libisma wani, ma yu wani hemelse vader. Grand tangi dat u sa Jimmy, so dat mi mag tjare abra. En grand tangi dat die a wortu sa go, en anu sa kere ledig terug, of a sa do, sa yu esene fudu, in Jezus Christus ning. Amen. Lubi wang, likfam takik ba, tide otak abra a standaard fu alibi. Ja, a standaard die e geldt, die wederom geboren, Tjinfugado opnieuw geboren, Tjinfugado, na Libi Doro Asantaye. Maar Usabi Lubiwang, dat die Aleri die Egina wederom geboren, Tjinfugado opnieuw geboren, Tjinfugado, ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger Amanfugado, en a voorganger kan de wang apostel, ja, kan de wang bisschop, a kan de wang profeet. Dus Aleri dat die Lubiwang, wederom geboren op Tjinfugado Echisi. En alleen dat zorgen dat de normale libi, leki vernieuwde mensen, veranderde mensen. Want je begrijpt, Lubiwang, te ego om een libi, die omus libi. Daarna door Asantaye werden in staat uiteindelijk voor libi overeenkomstig awani Fugado. Ja, want Asantaye, eju wanyu karakter, which is wanyu maniri, which is wanyu libi door Asantaye. Dus te a standaard verlaag, dat want taki a leri, a libi, die wie e libi, ik kan taki a de buiten awani Fugado, want efu a leri eji, die ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, dat je begrijpt taki a karakter du mus abi, a manieri du umus abi, a libi du umus libi, unomande in staat. Dus begrijp en verstaan, Lubiwang, Aboskopu di mi echa, ano veroordeel you, manaf opo you ai, lek ching en lek volk Fugado, want te ego om wederom geboren, Tjin Fugado, opnieuw geboren, Tjin Fugado, dan a standaard na Libidoro Asantaye. Dus in staat zijn te profiteren, boze geesten uit te drijven, wonderen en tekenen doen, Lubiwang. Adewan deel voor een pakket. Ja, door genade. Dat we precies de verschillende genade gaven. Dat we de in staat voor de Aroko. Maar begrijp en verstand dat te ego ama Libi dan Libi door Asantaye. Vandaar dat hij als standaard voor Alibi na Libi door Asantaye. Maar door een verlaagde standaard, dat je begrijpt dat je een gehoorzaam a voorganger, a man, a uma fugado, dan ibungba. Dat zo jabi chin fugado, die omejarikba, de aanvaardt Jezus Christus, de wederom, de opnieuw geboren, maar de nomade in staat voor libilek fafiti. De nomade libilek vernieuwde en veranderde mensen. En je begrijpt dat je een beleidenis voor boem voor de voeding, na niemand is goed, niemand is volmaakt. Lobiwang, dat de a waarheid. Ja, niemand is goed, niemand is volmaakt, is de waarheid. Maar sapti de dat je a santa je die kadosin kon door een man van Jezus Christus, en is wat in staat voor de aroko, maar ook toe voor libi alibi. Vandaar dat je sapti de dat je Libidoro Asantaye, de a standaard, Libiwang, die e geld, die wederom geboren, opnieuw geboren, Chifugado. Dus, Libiwang, je begrijpt dat je door de tijden heen, dan alleri di ji, alleri do chisi, dan je begrijpt dat na a opstelling dat die, na a houding, na a handelwijze dat u abi. Maar een bekering voor een prezi, even een kolibi volgens een standaard. Want even een libi volgens een standaard, lobiwang, die echt unu, je begrijpt dat je lobby no de, vrede no de, eenheid no de. Even een libi volgens een standaard, uno man met een verschil uit. Ja, uno man de voorbeeldfiguren insrana en tapa grond tapu. Even een libi volgens een standaard, lobiwang, die echt unu. Libidoro Asantaye, aan de duivel schuld. Ja, dus even een libi volgens een standaard die EGLG UNO, aan de duivel schuld. Akon dat doordat hij de man, nanga de uma, die kisa taak, die abba verantwoordt, de verlaga standaard. En alleri die EG, na wederom geboren, Chifugado, opnieuw geboren, Chifugado, ik got in nanga gehoorzaamheid na a voorganger, a man Fugado. En dat zorgt idee, Lebiwang, dat hij onomaal met een verschil uit. En begrijp en verstaan idee, Lebiwang, dat hij uju libi abra, ja, na Christus. En te uji libi abra, dat want dat hij ju nebo paal moro fa juan libi alibi. Te uji libi abra, dat want dat hij na Christus moest abba controle, a leiding, a zeggenschap, ini en doro alibi voor jou. Vandaar dat hij de verschillende bediening naar een gemeente die de lichaam voeding. En de man naar de uma die functioneert in de bediening die zie, a one if ding no kan de basi abrading. De no kan bepaal schrijven voor verlaag als standaard. En sapt hij de taki a zogenaamde conferensleer dat hij de verplicht voor de onderotiri voor een man voor een uma of kado zolang hij libi. Alleri dat hij aan ook moto voor Christus, ook moto voor de man, aan de uma, die kisa taak, die abba verantwoord en aan wanif ding, de basi abra ding. Dat wan taki, de no wan de ondro tiri voor Asantaye. Ja toch, want FDB libi volgens a standaard voor Asantaye, FDB libi door Asantaye, dan alleri die ubo chisi na ook toe voor libi door Asantaye. Maar doordat hij de noan libidoro Asantaye, dat want dat de noan gehoorzaam Asantaye, dat heeft een lage standaard. Dus nu, dat alleri de ji, na wederom geboren op Chifugado, opnieuw geboren op Chifugado, ego tenanga gehoorzaamheid na een voorganger. Lobiwang, vandaar dat hij, je begrijpt dat hij verandering, noma vindt presie in die lichaam voor Christus, want de man, nanga de uma, die kisa taak, die abba verantwoord toe. A one if den de basi abrading en if a dona boom furu fuding, je begrijpt dat ki a leri etanso. Want door a leri a verlaagde standaard, dat hem ik de eigen zonen en dochters. Ja toch, de bischoppen, apostelen, profeten, ze hebben geestelijke kinderen. Ja, zonen en dochters. En je begrijpt dat ki na a leri dat is die na wederom geboren, opnieuw geboren op Chifugado. Waardoor, je begrijpt dat ki u geboren uit Kado Doro Eje, maar unoma libi overeenkomstig awanifu eng. Unoma de in staat voor gehoorzaam eng. Want alleen die umustisi, unetisi, alleen die eji, egotenanga gehoorzaamheid na a voorganger. En u sabi, lobi wantak ja verschillende voorgangers. Ja te ego om alleen die eji na wederom geborene, dan verschillende voorgangers de. En je begrijpt dat je even alleen die egote nanga gehoorzaamheid na a voorganger. Ja, dan sap taki dat zorgu taki verdeeldheid de lobbywang in je lichaam voor Christus. En dat zorgu ook toe dat eenheid nodig. Ja, toch want de verschillende voorgangers, de abde karakter, de abde manier, de abde gedrag. Want je begrijpt taki denk notisa leri foko ondrotiri fu asantaye. Dat want taki dat de naba karakter fu asantaye. De naba maniri fu asantaye. En nasade abi adat de drag over die you. En je begrijpt taki nadat je teki en dat you o abi en dat je chago morofara. Dus if adon na aleri di eji na wederom geboren chifu gado. Je begrijpt taki if bekering no fin prezi verandering lobby wang no de verandering you na verwacht. Want smadi elibi volgens een verlaagde standaard, de goji de egi belang. Smadi elibi volgens een verlaagde standaard, a gehoorzaamheid, ja, voeding, egotenanga, gehoorzaam, a voorganger, waardoor, je begrijpt dat die ding, nomade in staat voor gehoorzaam gado, en voor libi overeenkomstig awani voor gado, want gehoorzaamheid naar gado toe, lobiwang nadoro asantaye. Ogoi na wortu, want galate, lobiwang, galate 5. Olis galate 5, vers 24 nanga vers 25. Nogmaals, ade a opdracht die mitjisi. En if geboren uit gado doro eje, if u na Christus, lobiwang, take you na in dienst, uiteindelijk, if you wani you kontapa presi fu verstaan en begrijp taki aboskopu disi ano veroordeel you manaf opo you ai ma je begrijp taki if you kiezen voor fu tang hori a standaard verlaag if you kiezen voor fu eigenlijk tang nanga you egi wani dan natuurlijk dat je kon in a positie fu wan tegenstander want au moeilijk di you lobby wang fu accepteer awani fugado. Want aboskopu di mecha minolere fu wansma manadoro openbare fu asantaye. We lezen moto uit Galate 5 vers 24 nanga vers 25. Vers 24 taki want wie Christus Jezus toebehoren hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Lubiwang if de bisschoppen, apostelen, noem maar op, lobiwang, if de geboren uit Gado, Doro Eje, if de behoren Christus toe, if Christus na een leidsman, een meester en een goede herder voeding, dat je begrijpt dat je de moest rekenen af naar een oude natuur, aan de begeerte. Dem kruisig de hartstochten en begeerte. En je begrijpt dat je te de verlagen standaard dan de afkruisig de hartstochten en begeerte voor aflees. Want de neji alleri voor kolibidoro asantaye. Ja toch, want if we behoren Christus toelek van woord toe taki, dan omreken af. Ja toch, dan de hartstochten en begeerte voor aflees. Kruisig ding. Dat want taki dat we condeno ondrotiri fu asantaye. Want if nadoro asantaye, lobi wang, chiri, de sandi o chirunu. Ja, de roko fu aflees. Hoogmoed, partijschap, bitterheid, rok, hoererij, zelfzucht, noem maar op. If kruisig de sandati, lobi wang, dat want taki dat asantaye e aba controle. Want a standaard die e geld. Die wederom geboren, opnieuw geboren op Chifugado, na Libidoro Asantaye. Dus if je dat Jezus, na je meester, na je leidsman, na je goede herder, de saptide taki, jumus kruisig de hartstochten en begeerte voor aflees. Jum begrijp en verstaan taki, jum reken af, lobiwang, nangade roko voor a aflees. If je nou doet dat, je begrijpt dat je libiskin fasi. En te a standaard verlaag, dan u kan tanga hoogmoed, u kan tanga partijschap, zelfzucht, bitterheid. Vandaar dat die lobiwang a beleidenis voor boomvoeren, na niemand is goed, niemand is volmaakt. Want je begrijpt dat je denkt, je libi nanga hoogmoed, de libi nanga partijschap, anga hoererij, zelfzucht, noem maar op. En het is normaal, want door een verlaagde standaard, dat kan tanga karakter voor jou, ik kan tanga manier voor jou, ik kan tanga gedrag voor jou. Zolang je voldoet naar zeg maar de verplichting voor een gemeente of voor een ministerie, dat is boomba. Lobiwang, we lezen, ik moet uit dat woord toe. En if you de wederom, ide opnieuw geboren, you know what you forgot, dat want taki about woord toe. En je begrijpt taki, te de man anga de uma fugado, te kwan deel voor a pakket, te den te kwan deel uit a pakket. Dat want tak dat de leerju, lobiwang, sade abi, sade chisi. Maar begrijp en verstand taki, te eigen om een volledige waarheid. Dan wil lees ik moeten uitgelaten 5, vers 24, dan vers 25. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Vandaar dat die Lubiwang, Abos Kopudisi, Lubiwang Ego Abra, Libi Doro Asantaye, a standaard voor alibi die geldt, je wederom geboren, opnieuw geboren op Chifugado, na Libi Doro Asantaye. Maar je begrijpt, Lubiwang, de man nanga de uma die kisa taak die abba verantwoord toe, de verlaga standaard. Vandaar dat je begrijpt dat a gemeente, Lubiwang, althans de man nanga de uma die Christus verkies voor die leiding na a gemeente die de a lichaam voor een, boom voor voeding, ne acceptera boskopodisi. Zij neem ik de ne acceptera boskopodisi, omdat de verlaga standaard, dan nou de alleri die de geo na gehoorzaamheid na a voorganger en a boomba. Dan nou dan je gehoorzame voorganger, maar je begrijpt dat je nooit je kon te papresi voor libi lekva afiti. Want libi lekva afiti na libi doro asantaye. Dus mino kon tegi tak inom gehoorzaam a voorganger. De kisa taak de abba verantwoord toe. Maar dem leer you lobiwang fuko libi doro asantaye. Dem leer you fuko onder controle fu asantaye. Want if ding musu reken af nanga de hartstochten en begeerte fu a vlees. Doordat de behoren Christus toe. Dat want tak dat de ko ondro tiri fu asantaye. En if de ondro tiri fu asantaye, dan natuurlijk dan aleri dat doji u. Maar aleri dat neji, want de verlaga standaard, lobiwang de kisa tak de abba verantwoord toe, en de ding taki, de kan do sa de wani, en je begrijpt taki, door dat ding stel de schrift op zo, door dat de gedrag de zo, dat je begrijpt tak de afvolledige waarheid te kom, dat je nou jere ding, inoshi ding. Maar begrijp en verstaan, lobiwang, ego oma wani fu gado. If je taki geboren uit gado, if je tak ide in dienst fu gado, en ide tegen, ja, aboskopu disi, dat sabik bataki, akondo dati, je libi volgens een verlaagde standaard, en you know one bekeer. Want je begrijpt taki, kan de sa ibe wan bereik, i bereik keba, of kan de zeewan bereik in een bereikete. Dus afgelagde standaard. Nadat we zorgen dat je bereik zijn. Iwan bereik. Maar begrijp en verstand dat je. Anego om. Lobiwang awani voor jou. Of awani voor mij. Maar ik om awani voor awang. Die verkies uno. En ade a opdracht die mij chisi. Lobiwang amofo naf mi. A wortu anof mi. En if you aba wortu. Dat want tak samelees no no de. Je hebt ook toe in haar woord toe die je abi. Maar begrijp en verstand dat je door een verlaagde standaard, dat je begrijpt dat libido door asantaye nafu, want so lang aleka mafkado e cover you, dai bungba a umafkado e cover you, dai bungba. Dano a gedrag dim abi, a maniri dim abi, inoma abi, dat te a wortu e kong, dan yeshi asmadi e chara wortu, leki a probleem for you. Wel, saptide lebiwang, evi ap moeite, evi ap probleem, nanga a wortu, anas madi e chara wortu, ya probleem, nanga awang, di verkis you, awang di itakie volg, awang di itakie din. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. En nou defsi lebiwang, efu de tapas spoor. Ja toch, want te u de tapas spoor, dan lobby de, da vrede de, da eenheid de. Te u de tapas spoor, dat wantaki a standaard voor alibi, na libi doro a santaye. Maar te u ons spoor, dat je begrijpt dat je libidoro asantaye nafu. Zolang je gehoorzaam amanfugado a umafugado, dat je boengba. Ja toch, im abuan koffering, im abuan mentor. En na leri dat je na wederom opnieuw geboren op chifugado, waardoor ik kan tanga karakter voor je, a manieri voor je, dan aso alibi e libi. Dus note a volledige waarheid te kong, dat je vindt een lukboom, een bischop, een apostel, een profeet, of een moeite mee, want de nee libi zo, de nee tjade schrift zo, de nee gedrag den zo, want af standaard verlaag, en alleen die identiteit, a gote na een gehoorzaamheid naar een voorganger, dat zorgt idee, libi wang, dat die unomameka verschil uit instranang en tapagrond tapu, dat zorgt idee, dat die unomade voorbeeldfiguren instranang en tapagrond tapu, begrijp en verstaan tide lebiwang, wo ma meka verschil uit te we libi doro asantaye. Te a standaard fu alibi lebiwang di egel di uno na libi doro asantaye, da wo ma meka verschil uit, want je begrijp lebiwang, smadi elibi skin fasi de godi de egi belang. Smadi elibi skin fasi a wanif ding de basi abradeng. Dus begrijp en verstaan die lebiwang, ego oma wani fugado, di you, di me. Natuurlijk, ade a opdracht die me chisi, maar begrijp en verstaan taki, a wortu e geld di you, en e geld ook to di me. Maar je begrijpt taki, te you vind taki, a wortu ne geld di you, dan je verwerping, dan je potawan si, dan anosma lebiwang sorgu taki, unomal libilek vernieuwde en veranderde mensen. Want ja, zoals mij taki, het is Jezus en Jezus alleen. Ja toch, ja, zoals mij taki, het is Jezus of niets. Maar begrijp en verstaan taki, if we behoren Christus toe, dan reken af naar de hartstochten en begeerte voor afvlees. Dat want taki, libino doro asantaye. Maar nu, zolang je gehoorzaam aan man, a umafgado de bungba. Na leri dat je na wederom geboren op Chifugado toch, opnieuw geboren op Chifugado. En na leri dat zorg goed idee dat die lobiwang unoma libi en adef shitaki ude geheel anders. We go na een traggedeelte voor a wortu. Romeinen 8 vers 12 taki. Derhalve broeders en zusters zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Lobiwang, je begrijpt dat kabos kopudisi, inokantaki afals. Inokantaki has die wat saam edwaal. Maar je begrijpt dat doordat die a leri di chisi gote nanga gehoorzaamheid na a voorganger en minusabo langa ya ichisa leri ome yari yu chisa leri of ye ja leri dan natuurlijk ou moeilijk ja, want je begrijpt dat die Jesus Christus kong lobi wang wishi taki a koine egi kondre na e egi volk ma deno aanvaarding deno acceptering zijnde omdat hij de bewantan hori a gedrag voeding. De bewantan hori a manieri voeding. de bewan tanhori a ouro libi. Vandaar dat die lobiwang de no aanvaarding, de no acceptering. Dus lobiwang ide wederom, ide opnieuw geboren. Maar aleri liji na wederom, na opnieuw geboren. Gotenanga gehoorzaamheid na a voorganger, a manfugado. En je begrijpt dat die, if alles aan die je bereikt, alles aan die je abi, kondoro aleri dat die, dan die je begrijpt dat dat aan kan tanso. Ja toch? Dan je ta in die comfortzone. Dan je tang na een gedrag aan een manier voor jou. Ja toch, want ondanks een gedrag voor jou, een manier voor jou, je bereikt dit aan zij bij jou bereik. En je begrijpt dat je jou kan tanso. Eigenlijk, na is die wat saam en moeilijk jou. Maar begrijp en verstaan, lebi wang, ego om een woord te fugado. En apostel Paulus, et taki, moto uit dat woord toe. Ja, Romeinen 8, vers 12, taki. Derhalve, broeders en zusters, zijn wij schuldenaars. Ja, toch, want, mi ja, die etaki. Eigenlijk, mi ben dede. Ja, toch, want, dat zonde of mi. A ben biji, a ben furu, kan dede of u ben moro biji. Ben moro furu, u ben dede. Maar, door genade, we libi. Dus nu, je begrijpt dat je ook kan gebruiken als vlees als aanleiding. Ja toch, voor libi nanga u egi wani, voor libi van wani. Voor libi nanga u egi denki, nanga u egi wani. Ja toch, want niemand is goed, niemand is volmaakt. Eigenlijk, ade a tru. Maar, dus maar die abba beleidenis dat die, nasma die wantan libi skin fasi, wantan libi nanga de tekortkomingen. Nanga shwaki fasi. Maar apostel Paulus zei takja taki. Derhalve broeders en zusters zijn wij schuldenaars. Maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Ja toch, geestelijk, jo dede. En te dede geestelijk, daarna lobby, daarna vrede. Dan inoman gehoorzaam gado, inoman behaag gado. Dat kan dit zijn die wan bereik, die bereik ding. Ja toch, if iwan also iwan jari, iwan grong, iwan positie. Ja, die abdien zijn dat die. Maar geestelijk, i dede. Lobby wan begrijp en verstand dat die. Wederom geboren, opnieuw geboren op Jifu Gado. A standaard die EGLG UNO na libidoro a Santa Ye. De wan die no de wederom, die no de opnieuw geboren. You no man go dwingi ding. En you no man go teigi ding. Fu libi doro asanta ye. En de no man libi ook to doro asanta ye. You na nga mi di koboro uitgado doro e ye. U de wel in staat. Ma de bereid. Ja, wani. Maar door verlaagde standaard. Dan. Je begrijpt dat die kalibi zo. Ja toch, want a man a umafgado di eji a leri. Di moto fu a verlaagde standaard. Anatrobi. En na moeite, if je hebt een bepaalde karaktereigenschap, zolang je voldoet naar de verplichting die Lubiwang DGU volgens Sang A Kerki Podiu Dai Bungba. En dat zo, Bungfuru, ik denk dat je mee bezoeken samenkomst trouw, mee pot met in de trouw, mee gehoorzaam, mijn voorganger, dat zou je kon tegen me. Eigenlijk, you nom tegen mij noti. Lebi wang, sang you eyere, anok moto fumi, ak moto uita wortu. Dat wan taki, ade awani fugado, ade a volledige waarheid. Maar je begrijpt taki, you die geboren uit gado, you abu wani, ma awani fu no kande basi abra you. Want if awani fu tan basi abra you, dat wan taki I geboren uit gado doro eyere. Maar je libiskin fasi. Dat je kon in opstand. Ja toch dat je rebelleer tegen Asantaye. Dan je kon in een positie voor een tegenstander. Lobby wang, garen over kies me. Voor je libilek tegenstander. Angamakandra. Maar voor je libilek medestander. Maar om kon tapapresi. Voor Joosref Abrana Asantaye. Want if no Joosref Abrana Asantaye. Dat we libiskin fasi. Dus de aboskopo ek kon. Dat je fieri a veroordeling, maar anu has die wat saam e veroordeel you na a woord toe. God bless you, God love you, a standaard voor alibi die echt die wederom geboren, opnieuw geboren op Tjivugado, na libi doro asantaye, maar nu door een verlaagde standaard, dan gehoorzaamheid naar een voorganger Abungba. En dat zorgt goed dat je normaal libelijk vernieuwde en veranderde mensen. God bless you, Lobiwang. Ide vrij voor reageer aan nummer naar 86 21 17 2. God bless you. Tewantralezi in Jezus Christus ding. Amen en amen.
0: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozone 6-in-1 spray en why. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.